0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Arodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Paks in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Arodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Paks in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclaven Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X, nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, ronde teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. De productie is in handen, zoals altijd, van Jan Zorg. En in deze uitzending van For the Sake uiteraard de gebruikelijke 3-1-2'tjes. De eerste met Little Feat en Terry Allen. De tweede met twee songs van het album Days of Unrest van 2026 van Margot Price. En de laatste in functie van Eddie Hinton. En de opener was van een Engelsman. Een Engelsman met de naam Jack Browning. Hij debuteerde in 2023 met het fraaie album Red Eye Radio. En hij stond in dat jaar ook op het Take Root Festival. En ook op Rambling Roots volgens mij. En hij komt binnenkort met een nieuw album met de titel Painted Skies. En dat verwijst dan weer naar zijn andere kwaliteit, namelijk schilderen en tekenen. En van het album is alvast vooruitgesteld een singeltje. En dat hoorde u zojuist, Factory Reset. We blijven in 2026 met het nieuwe album van de band uit Raleigh, North Carolina, rond songsmith B.J. Barham, oftewel American Aquarium. Ze debuteerden in 2006 met Antic Heart en maakten inmiddels meer dan 10 platen en daarnaast ook nog tussendoortjes. Maar nu dus een volwaardig nieuw studioalbum, New Ways to Lose 2026. En daarvan hoort u nu Out There in the Dark.

En het was een dame uit Canada, Cat Clyde. Ze stond recent, begin juli, op het Rotterdam Bluegrass Festival. En kwam dit jaar ook met een nieuw album, Mud, Blood, Bone. En daarvan hoorde zojuist Press Down. En daarvoor dus Out There in the Dark van American Aquarium. Het eerste 1-2, ik zei het al, Terry Allen. Terry Allen schreef een nummer ooit, het nummer New Delhi Freight Train... en dat werd gecoverd op het album Time Loves a Hero in 1977... door de formatie Little Feat. Little Feat ooit opgericht door onder andere Lowell George en Bill Payne. En die gaat u zo horen en daar plakken dan achteraan een nummer van Terry Allen zelf. Het is door hem zelf uitgevoerd en wel van Just Like Moby Dick 2020... het nummer The Death of the Last Stripper. Thank you.

En dat was het eerste 1-2'tje met Little Feat en Terry Allen. Dan gaan we naar een vrij onbekende naam die toch al wat albums op zijn naam heeft staan. Allison Johnston. En hij heeft een nieuwe uit, The State I'm In. En daarvan laten we zo horen de titeltrack.

En we zijn weer in 2026 gebleven met Bella White. Want haar derde album kwam uit dit jaar, A Sign in the Weather. Daarvan hoorde ze juist Dream Song. Bella White, ze komt uit Canada en ze zou ooit 2 jaar geleden ongeveer op het Bluegrass Festival staan. Maar stemproblemen verhinderden dat. Deze derde plaat is misschien wel weer net een slag beter dan haar tweede. U hoort dus Dream Song. En daarvoor dus Alison Johnson met het nummer The State I'm In. Gaan we verder met Caleb Caudill. En die heeft ook een nieuw album uit. Oftewel, we zijn nog steeds in 2026. En het album heet Heavy Thrill. Net weer even anders als zijn vorige werk. En wel weer kwaliteit. Caleb Caudill, Fox Got the Chicken.

0: to die young, till I'm too old to die young.
1: En we gingen weer eens terug in de tijd, en wel naar 2004, naar een samenwerking tussen de songsmiths Kieran Kane, Kevin Wells, aangevuld met de multi-instrumentalist Fats Kaplan, die we ook kennen van concerten van John Prine bijvoorbeeld. We gingen naar 2004 met het album You Can't Save Everybody, en daarvan het mooie nummer Till I'm Too Old To Die Young. En daarvoor dus Foxcat the Chicken van Caleb Caldwell. Het tweede 1-2'tje, dat is Days of Unrest van een album van Margot Price. Ik geloof 8-9 tracks staan erop, zijn covers allemaal, een beetje protestachtig. En een van die protestsongs is Deportee, ooit geschreven uiteraard door Woody Guthrie. Die ga je horen dus nu met medewerking van Memphis Mariachi en ook van Joan Baez. En daarna The Oval Room, ook van hetzelfde album dus, en dat is weer een nummer, ooit geschreven door Michael David Feller, oftewel Blaze Foley. Twee keer Margot Price, Deportee en Oval Room.

En dat was het tweede 1-2'tje met twee nummers uitgevoerd. Covers door Margot Price. Gaan we verder met de man die een getroubleerd leven had. We gaan terug naar de begin jaren 60. Dit nummer staat op een verzamelplaat van 2014. The Shape You Left Me In. We gaan zo dat nummer ook horen. Van ene Jimmy Donnelly. Hij werd na een getroubleerd leven met veel geweld en veel huiselijk geweld. En veel alcoholgebruik. Slechts 33 jaar. Hij kwam om het leven door zelfmoord. Jimmy Donnelly. Hij heeft wel hele mooie nummers geschreven. The Shape You Left Me In.

En het was Jonathan David McPherson. We gingen terug naar zijn debuutplaat 2010-2011. Signs and Signifiers. En daarvan hoorde je juist Scratching Circles. J.D. McPherson maakt muziek die refereert aan de jaren 50. En dat geldt toch ook wel een beetje voor de song die we daarvoor hoorden. Jimmy Donnelly, The Shape You Left Me In. Het derde en laatste 1-2'tje gaat over twee songs geschreven door Eddie Hinton. En een daarvan schreef hij samen overigens met Donnie Fritz. We gaan straks luisteren naar Dusty Springfield van Dusty in Memphis uit 69. Het nummer Breakfast in Bed, uiteraard uit de pen waar ik zojuist al zei van Donnie Fritz en Eddie Hinton. En daarvan Eddie Hinton zelf van Letters from Mississippi uit 2003. Het nummer Uncloudy Days.

En dat was het derde en laatste 1-2'tje met muziek van Eddie Hinton, uitgevoerd door hemzelf en ook door Dusty Springfield. De afsluiter is van een legendarisch album uit 70, Deja Vu, van Crosby, Stills, Nash & Young. Eigenlijk vier namen die geen introductie behoeven. Ooit voortgekomen, deels althans, de leden ervan, uit Buffalo Springfield en later ook de Birds. Crosby, Stills maakte met Nash ook nog andere platen en af en toe ook kwam Neil Young erbij. En van deze vier heeft misschien Neil Young wel de meeste platen op zijn naam staan. We gaan naar Deja Vu, naar het nummer Everybody, I Love You.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: My Love is in America van Mick Henley en Dolores Keen. Dat was de opener van deze Ierse maandspecial bij Zorg aan Zet. Centraal erin staat de BBC-documentaire Bringing It All Back Home uit 1990. Over de invloed van de Ierse muziek in de wereld en vooral de VS. Uiteraard door de vele Ieren buiten Ierland. Met als aftrap dus My Love is in America. En in het refrein Johnny, come home. Want Johnny, die zit in de VS. En vrouw en kinderen zitten in Ierland en zijn financieel afhankelijk van hem. Maar hij stuurt altijd te weinig. En ook lied 2 gaat over Johnny. Nu door John Spillane. Johnny, don't go to Ballincollig. En dat Ballincollig, dat is een voorstadje van Cork.

Na John Spillane met Johnny Don't Go to Ballincollig hoorde je Thousands Are Sailing. En die ken je nog wel, een hit van The Pogues ooit. Maar hier hoorde je hem in de uitvoering van de componist zelf, wijlen Philip Chevron, eigenlijk Philip Ryan, ooit gitarist bij The Pogues. En dat lied ging over een emigratiegolf van 450.000 Ieren naar de VS in de jaren 80 van de vorige eeuw, als gevolg van een economische crisis in hun eigen land. Maar lang niet iedereen kreeg een visum door de strengere Amerikaanse immigratiewetgeving, en dat voedde het gevoel nergens thuis te horen. En daarover ging dit lied. Maar het lied Kilkelly speelt zich af rond 1850... toen door een grote hongersnood, de Great Hunger, in Ierland 1 miljoen Ieren overleden en nog eens 1 miljoen Ieren emigreerden, vooral naar de VS. Het verhaal begint evenwel rond 1970... toen songwriter Peter Jones op de zolder van het ouderlijk huis in Maryland in de Verenigde Staten eeuwenoude brieven aantrof uit Ierland, verstuurd vanuit Kilkelly door overgrootvader Baron Hunt aan diens zoon en Peter Jones' overgrootvader John Hunt, die in 1855 naar de VS was geëmigreerd. Over geboorte, sterfgevallen, huwelijken en de oogst. De laatste brief was van februari 1892, maar die was van de hand van een broer van John Hunt, met het bericht dat vader Baron Hunt was overleden. Die brieven die inspireerden Peter Jones tot de mooie ballade Kilkelly, met 5 coupletten over de periode van 1860 tot en met februari 1892. Hier gezongen door Mark Maloney, Jimmy Keane en Robbie O'Connell. Kilkelly.

0: There you have it. That's
1: Ja, mooi. Kill Kelly. Met daarna Cowboy Jack Clement met Gone Girl. Hij was een legendarische componist, zanger, opnametechnicus, producer, etc. Zo werd hij door U2 gevraagd om het album Rattle and Hum op te nemen in de Memphis Sun Studio. En dat werd mogelijk ook de connectie met die BBC-documentaire. En het volgende pareltje uit die documentaire wordt Mischievous Ghost door Elvis Costello, Mary Coughlin en op Alien Pipe Davy Spillane. Met daarnaast ook wat strijkers en een baron, een Ierse drum. Schrijf je als B-O-D-H-R-A-N. Costello die schreef het voor de BBC-documentaire dus. En het gaat volgens Costello over een halfdode, zelfmedelijden hebbende dronken artiest en zijn verhalen over romantische mislukkingen. Nou, ik denk dat Costello zelf daar veel in herkent. Mischievous Ghost. Elvis Costello, Mary Coughlin. She-

Ja, heel bijzonder dit. Mischievous Ghost van de Engelsman Elvis Costello. Met onder meer die geweldige Ierse zangeres Mary Coughlan. En ook bekend is Barry Moore, broer van Christy Moore. Maar vooral bekend onder de naam Luca Bloom. Hier hoor je hem van zijn album Riverside met You Couldn't Have Come at a Better Time. Ik prefereerde deze albumversie boven de wat kale live-versie van de BBC-documentaire. You Couldn't Have Come at a Better Time. Luca Bloom.

Ook de Schotse The Waterboys waren present in die documentaire. En je hoorde ze hier met de Rodney Crowell-compositie A Song for the Life. Met daarvoor nog Luca Bloom in You Couldn't Have Come at a Better Time. En ook Paul Brady was van de partij in die BBC-documentaire met zijn lied Nothing But the Same Old Story over migratie van de Ieren en vooroordelen. Uiteindelijk maakt het niet uit waar je naartoe gaat. Je blijft het proletariaat. Maar de hoofdpersoon, ook alweer Johnny, vindt troost in de kroeg tussen andere Ieren. Ook hier hoor je niet de BBC-versie, maar de wat voller klinkende versie van zijn album The Paul Brady Songbook.

Na Paul Brady hoorde je Peace Turner, die ook een rijke muziekcarrière kent. Je hoorde zijn All Messed Up in de BBC-versie, met een tin whistle en een dwarsfluit, die mogelijk door hemzelf zijn gespeeld, want hij zat in zijn jeugd in Ierland bij een tin whistle band en een koper- en rietorkest. En ook Richard Thompson zat in die documentaire. Hij komt natuurlijk uit Engeland, maar zijn muziek kent wel vele dwarsverbanden met de Ierse muziekcultuur. Hij bracht in die documentaire zijn op zich al prachtige The Theming of the Day in een nog mooiere uitvoering, samen met de Ierse zangeressen Mary Black en Dolores Keane. En die laatste, Dolores Keane, die hoorde je hier al in de openingstrack. Maar hier hoor je ze dus samen met Richard Thompson en Mary Black in The Theming of the Day.

Na The Dimming of the Day van Richard Thompson, Mary Black en Dolores Keane hoorde je The Everly Brothers met Don't Let Our Love Die in een versie van die BBC-documentaire. Met op Ilian Pipe opnieuw Davy Spillane. Het lied was wel opgenomen in die BBC-uitgave, maar verdween daarna uit de catalogus, net als bijvoorbeeld bijdragen van Emmylou Harris. Waarschijnlijk door rechtenkwesties. En dat je die BBC-opname van de Everly Brothers hier wel kon horen, was dankzij YouTube. Nou, dat was een special met allemaal Ieren, uitgezonderd Elvis Costello, Richard Thompson uit Engeland, Cowboy Jack Clement en de Everly Brothers uit de VS en de Waterboys uit Schotland. Een groot deel van de muziek in die documentaire, en dus ook op die soundtracks, was trouwens instrumentaal. En die heb je nog niet gehoord. Maar nu wel, want ik sluit af met een instrumental. Opnieuw Davy Spillane, nu met zijn eigen lied Equinox. En daarmee zeg ik jullie gedag. Nou, ik hoop dat deze special in de smaak viel. En ik zou zeggen, laat het me weten, bijvoorbeeld via Facebook.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ik ga misschien wel een nieuwe auto kopen en misschien wordt het wel een dikke Amerikaan. Dus ga ik de Amerikaanse commercials voor auto's maar eens even goed bekijken en beluisteren. Ja. Vorige week ging het ook over reclame liedjes. Doen we gewoon nog een keer. Noem het een kleine mini-zomerserie in plakplaatjes.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

0: het wel over een dikke Amerikaanse bak, maar het is echt niet zo dat daar alleen maar dikke auto's verkocht worden. Deze bijvoorbeeld van Lenny Kravitz werd gebruikt in een commercial voor wat wij zelfs hier in Nederland een klein autootje noemen. Fly Away. Deze schijnt iconisch te zijn. Van een commercial voor een pick-up truck. Bob Seger, I Like a Rock.
1: Stood there bowling, sweating in the sun.

Hij schijnt stevig in het collectieve geheugen van de Amerikanen te zitten. Deze Bob Seger en de Silver Bullet Band met Like a Rock. Gebruikt voor een pick-up truck in een campagne die 13 jaar liep. Dus dan zijn er nogal wat mensen die je mee hebben gekregen natuurlijk. Ze komen uit alle hoekjes en gaatjes, heb die liedjes van de reclames in, voor Amerikaanse auto's. Ook Sheryl Crow leende een liedje uit. Every day is a winding road.

Cheap Tricks, Dream Police. Er zitten stukjes bij dat je denkt, nou, misschien was het ook wel een klein beetje een nachtmerrie, want het vloog een beetje uit de bocht links en rechts, maar dat maakt het ook wel weer een heel erg lekker nummer, hè, Cheap Trick. En daarvoor Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. En ik zei nog dat ze het liedje had uitgeleend. Is natuurlijk niet zo, hè. Daar wordt heus wel voor betaald door de adverteerders. Zo goed zelfs dat deze man kan leven van dit liedje, Norman Greenbaum. Het was natuurlijk een enorme hit voor hem. Maar mede omdat het af en toe nog in de reclame gebruikt wordt, krijgt het er genoeg geld van om een eenvoudig bestaan te kunnen leiden, zegt hij zelf. Norman Greenbaum's Spirit in the Sky.

plaatjes plakt Amerikaanse commercials, maar wil niet zeggen dat het alleen maar voor Amerikaanse auto's is. Deze was bijvoorbeeld van een bekend Duits merk, laat ik niet zeggen welk het was. In 2019 werd dit nummer gebruikt. En de Black Keys, die deden het voor hetzelfde Koreaanse merk als Sheryl Crow. En ik weet niet zoveel van die auto's, maar muziek kiezen voor hun commercials, dat deden ze toch wel leuk. De Black Keys dus nu, met Tighten Up.

Ja, er zijn wel meer versies van dit liedje. Niet alleen van Leeuwy Lewis en de News. The Heart of Rock'n'Roll. Ik host de live-uitvoering in Cleveland gespeeld. Kondigde die zelf al aan in 1988. En dat werd natuurlijk wel voor een typisch Amerikaans merk gebruikt. En dan denk je, was er dan geen blues in de reclame in Amerika? Jawel. In ieder geval deze, voor een klein Japannertje. I put a spell on you, screaming Jay Hawkins.

Oh, je moet er zelf ook even van bij komen, geloof ik. 1965 maakte Screamin' Jay Hawkins I Put a Spell on You. Wie zong dat niet naar? Nou, een beroemde was natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Even bijkomen met Benson Boone, hoor. En zijn Beautiful Things. Oh.

0: Ja, erbij komen met een rustige Benson Boone was maar van tijdelijke duur natuurlijk. De reclame is een jachtige wereld, denk ik dan maar. Dus het moest snel ook weer gas gegeven worden, letterlijk en figuurlijk. Benson Boone en Beautiful Things. Van alle tijden zo ongeveer is dat er liedjes speciaal voor reclame gemaakt worden. Ik vond er eentje uit eind jaren 60. Paul Revere en The Raiders en een hele strenge rechter die begint.
1: This court has been called in session to pass judgment on a special new car from Pontiac. All rise for the judge.

0: That's a new rule. Has the jury reached a verdict? Break away.
1: Ja, en dan is hij opeens afgelopen, hè? Want langer dan dat was de commercial niet. 1 minuut, Paul Revere en The Raiders, Pontiac GTO. Muziek in de reclame gaat ook wel eens mis en dan komen er rechtszaken van. Deze bijvoorbeeld werd aangevochten door Bette Midler, want ze vond dat hij wel heel erg op een liedje van haar leek. Ja, en daar heeft ze ook wel groot gelijk in. Dat laat ik je zo horen. De Mercury Sable commercial zong na. Was niet het origineel, want dat is dit. Bette Midler.

0: Eigenlijk ben ik dan ook een beetje aan het sjoemelen. Als ik zeg, ik draai plaatjes uit oude commercials en bijna allemaal op één na, dat hoor je zo meteen, uit Amerika. Maar deze moest dus weg. Bette Midler en Do You Want to Dance. Zo'nzelfde schikking heeft ZZ Top gemaakt. Ik kon de advertentie ook niet meer vinden. Gewoon heel internet afgezocht, niet te vinden. Het ging om Lagrange.
1: Rumors spread around. United takes its time. But the shack outside Lagrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. That whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Lekker hoor, die Wilco met Sky Blue Sky. Ik heb niet bij alle nummers de commercials opgezocht. En dan ben ik bij deze bijvoorbeeld wel benieuwd hoe dat filmpje dan moet zijn geweest. Enfin, geldt eigenlijk ook wel voor deze. Aqualung, Strange and Beautiful.

ga natuurlijk niet vertellen welke, maar de auto waarvoor dit in 2002 werd gebruikt was ook een beetje strange en beautiful voor de mensen die ervan houden. Ja, je mag daar zelf iets van vinden. Jorda Aqualung. Er is er eentje, zei ik al, in deze plakplaatjes die niet in Amerika gebruikt werd voor een autocommercial, maar in Europa. Maar ja, het zijn die sympathieke jongens uit Limburg die zo'n fantastische muziek maken. Dus The Wolf, je gunt ze de wereld met weg te Europa. But live like you.

Ze maakten het reclame. Ze maakten het speciaal voor de reclame, moet ik zeggen. The Wolf en Live Like You. Laatste plaatje in het album van vandaag. Is ook Hollands glorie. Niet alleen The Wolf, maar ook Focus deed aan reclame. Je komt ze ook overal tegen, hè? In een tweedehands platenzaak in Thailand kwam ik een LP van ze tegen zelfs. Dus het is niet zo raar dat het gebruikt werd door een automerk en door een sportmerk. Laatste is van Focus, Hocus Pocus. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11...

0: Goedemiddag Bart.
1: Dag Fik.
0: We gaan de paden op, de lanen in, maar vooral de wegen weer op.
1: Ja, we hebben weer heel wat meegenomen en het belooft weer een leuke uitzending te worden.
0: Ja, voor wie het nog niet wist, we zitten in de zomerserie en we draaien car classics. Muziek die het vooral in de auto zo goed doet. Wat heb jij bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb het thema van vandaag bij me. Route 66 van de Rolling Stones.
0: Ja.

0: Jawel, Route 66 te vinden op de eerste LP van de Rolling Stones die ik gekocht heb. Mijn allereerste LP. In Engeland werd hij uitgebracht als England's Newest Hitmakers. En in Nederland was hij in de Favoriet Express-serie. Prachtig. Ja.
1: Is er geen origineel compositie van?
0: Nee, zeker niet.
1: Richards en Jagger.
0: Ik zal je nog sterker vertellen. Er stond maar één originele compositie op die plaat. Tell Me. En voor de rest was het alleen maar covers.
1: Covers.
0: Maar wat een covers.
1: Geweldig. Waar komt deze dan? Van Chuck Berry?
0: Ja, nee, niet van Chuck. Chuck heeft hem ook opgenomen, dat is waar. Maar het is een oude klassieker.
1: Catch Your Kicks on Route 66. Ja, de uitzending noemen we vandaag Kicks on Route 66. En we zitten inmiddels op Car Classics number 5. En we gaan nog minimaal 2 uitzendingen hierna door. Want dan pas is de zomer voorbij. Ik heb af en toe zit ik nog in de platenbakken te graaien. En toen vond ik een plaatje wat ik nog niet had. Going Up the Country van Kenneth Heath. On the Road Again. Die kennen we. Deze is ook mooi.
0: Jawel.

0: Ja, het leuke van zo'n plaatje van Kent Heat, Going Up the Country, is dat je op de achterkant, dan heb je ook altijd beschrijvingen van de groep. Hè? Favoriete groep, favoriete kleur, houdt niet van, enzovoort. Ja, ja. Maar het waren allemaal hele bebaarde mannen, hè, die Kent Heat. En de ene was Bob de Bear Hyde. Herinner je die ook nog?
1: Ja, wel zeker.
0: Een hele grote, vette kerel. Hier staat ook, weight 280. Ja, het zullen wel ponden zijn, maar toch. Behoorlijk. De zanger was L. Blind Earl Wilson. Zijn favoriete componist, weet je wie dat was?
1: Nee.
0: Dan kan je zo horen. Bach.
1: Ja, ja natuurlijk.
0: Goed, hij is een beetje afgedwaald. Hij is ook jong overleden, volgens mij, L. Wilson. En Bob de Bear Hyde zal ook wel niet heel oud geworden zijn. Zo schat ik in.
1: Ja, nee.
0: Maar goed, dat zoeken we op.
1: Ja. Ik blijf nog even bij Route 66. Want ik zeg al, het is een klassieker. En er zijn veel bands opgenomen. En ik vind de uitvoering van Dem heel erg mooi.

0: anders.
1: Ja, ja, als je niet zou weten, dan zou je zeggen dat we twee verschillende nummers hebben gedraaid.
0: Jawel, toch?
1: Nummers 1 en 3. Maar het zijn allebei Roots 66. Dem dus. Ja, leuk. Ja, wat is ook weer automuziek, Bas? Bart, zullen we het even voor de kijkers nog even uitleggen?
0: Ja, dat is muziek die je graag in de auto draait, ten eerste natuurlijk. Het is een beetje een... Ja, soms is het een beetje een mid-tempo nummer. Soms is het een beetje slow tempo. Soms up-tempo. Maar het moet wel in één keer doorgaan. Ja. Er moeten geen breaks in een nummer zitten.
1: Nee, niet te lange solo's.
0: Nee, zeker niet.
1: En deze ging wel, hè? Het was vrij lange solo. Eerst de piano en toen gitaar. Maar het bleef in de maat, hè?
0: Ja, precies. Dat klopt. En ja... Goede functie voor de bassist, ook over het algemeen. Die houdt wel vaak een beetje die golvende beweging erin. Ja, de drummer. En we moeten mee kunnen tikken op het dashboard.
1: De automobilist die trommelt op het stuur. En de bijrijder, dat ben ik, want ik heb geen rijbewijs. Ik trommel op het dashboardkastje.
0: Zeker.
1: Ja, en de vorige uitzending hebben we erin in elkaar gepoeierd. Kijken of dat deze week weer lukt. Niets met het komende nummer, want het is een beetje mid-tempo. Maar Nick Lowe, die had ik nog helemaal niet gedraaid de afgelopen uitzendingen. En Nick Lowe is natuurlijk de ideale automuzikant ook. Cracking up!

0: cracking up. I don't think it's funny no more.
1: Lekker nummer.
0: Ja, ik heb echt permanent zitten meetikken. Dus hij is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Autobezitters.
1: Zeker, zeker. De zang van Nick Lowe, die deed me erg denken aan de zang van... een van mijn grote favorieten aller tijden natuurlijk, Brent Bjork. Brent Bjork is de drummer geweest van Caius. En die is later solo verder gegaan. En let maar eens op de zang van Brent Bjork in dit volgende nummer, dat echt een heel prachtig autonummer is. Get Into It.

0: betikken.
1: Breaking it up. Dat zat te laten. Hoe heette deze zang ook weer?
0: Brent Bjork. Brent Bjork. Het is een Amerikaan. En, hij ziet er heel vervaarlijk uit. Grote snor en lange, mooie haar. Goeie drummer. Vooral ook. En zang doet hij ook.
1: Ja, het nummer heette?
0: Get Into It.
1: Get Into It, ja, een beetje een nietszeggende titel. Maar goed nummer. Ja, hey, Johnny Cash, is dat eigenlijk een automuziek?
0: Jawel, zeker.
1: Ja, hij is nog helemaal niet langs gekomen, hè?
0: Gaan we het nu doen?
1: Ja, I Walk the Line. Zijn beroemdste nummer.

0: can't keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Ja, Vic, dit is inderdaad toch meer een paardennummer.
2: Ja, ik heb mijn zadel uit de schuur gehaald.
1: Ja, wel.
2: En ik zat lekker te rijden, hoor. Maar,
1: oh, wacht, oh, wacht, wacht.
2: Roblin. Ja, Johnny, het was wel... Eén nummer is even voorlopig genoeg. Ja, wat een mooie diepe stem heeft hij toch.
1: Jawel, dat is wel dik voor elkaar.
2: Ja, ik heb hem ook in Duits, hè. Wer kent den Weg? Zingt hij dan. Wie kent de weg? Dus dat maakt het helemaal tot automuziek. Het is een hoeksteen van mijn Duitse collectie, hoor, dat plaatje.
1: Ja.
2: Probeer dat maar eens te vinden.
1: Ik heb hem nog nooit gehoord zelfs. Dus misschien
2: hij staat op mijn Duitse cd-box.
1: Oh.
2: Van Doel tot da-da-da. Nou ja. Bis da-da-da.
1: Hoort er zeker bij dan. Zeker. Mooi. Nou ja, Johnny Cash is op een gegeven moment in contact gekomen met Rick Rubin en heeft prachtige American Recordings opgenomen. En ook daar staan we nummers op die wel in de automuziek kunnen. Hij heeft onder andere ook het nummer I Won't Back Down van Tom Petty opgenomen. Een prachtige uitvoering ook van Johnny Cash. Ik zou hem van Tom Petty ook kunnen draaien, maar ik heb van Tom Petty toch een ander nummer gekozen. Iets up-tempo nummer. American Girl.
2: Ja.

0: Ongelooflijk veel lekkere muziek gemaakt, ja. Tom Petty.
1: Ja. Wel hier en daar een tempowisselingetje. Ja, moet ik even vaststellen namens de kritische jury.
0: Ja, ja. Nee, je hebt gelijk. Maar ik denk, ja, ik spokkel er toch even tussen.
1: Maar...
0: Jawel.
1: Zo halverwege, pom, pom, pom. Ik hoor die ook zingen.
0: Ja. Ja, nee, mooi.
1: Maar het is typisch. Ja, je ziet highways voor je als je deze muziek hoort. Prima. Toch goed gekeurd. Ja, American Girl. Rhonda is ook zo'n typische Amerikaanse girl. Rhonda heet toch niemand meer in Nederland? Hè?
0: Nee, nooit gehoord zelfs.
1: Nee.
0: Nooit tegengekomen.
1: Help Me Rhonda van de Beach Boys. Die kennen we.

0: Ja, Help Miranda. Ooit briljant vertaald door Jan Rot als Help Miranda.
1: Nou, prachtig gevonden.
0: Ja, ja, hij heeft in het Miranda-bad bedacht. En dit waren dus de Beach Boys. Dit waren de vroege Beach Boys. Hè. Je hebt dus eigenlijk twee soorten Beach Boys. Hè. De vroege Beach Boys, ja, die draaien eigenlijk in de auto. Hè. Dat is allemaal surfmuziek, automuziek. En die latere is ja, de Pet Sounds van de Beach Boys. Met classics als God Only Knows. And Wouldn't It Be Nice. And
1: Good Vibrations natuurlijk.
0: Good Vibrations. Ja. Maar van die vroege Beach Boys vind ik dit het leukste nummer, heb ik bedacht.
1: Ja, dat is zeker een heel fijn nummer. Barbara Ann vond ik ook wel leuk. Ja, heel veel nummers eigenlijk wel. In My Room is ook zo prachtig.
0: Ja, dat vind ik zo overschat. Dat vind ik een zeiknummer.
1: Oh ja, nee, prachtig. Goed gezongen ook allemaal. Nee, ik was ook een fan van de vroege Beach Boys.
0: Ja.
1: En ook zeker van de latere Beach Boys. Ja. En de zware onderschatte, tenminste in de tijd onderschatte LP Holland. Eigenlijk ook echt heel leuk hoor, als
0: nou,
1: je die hoort.
0: Die Hollandse LP, ja. Die eerste kant die is zo mooi.
1: Ja, dat is echt heerlijk. Fijne muziek.
0: Alleen dan gaan ze op een gegeven moment zo'n sprookje vertellen.
1: Ja, nee, dat is,
0: dan zetten we hem uit.
1: Dan is, het zit toch ook op het singeltje erbij?
0: Ja, maar op de cd-uitvoering krijg je een sprookje.
1: Oh, dat krijg je
0: ongevraagd ook toegevoegd.
1: Oh, oké, nee.
0: Niet doen.
1: Dat is niks. Nee, dat doen we niet. Nou, jij zegt al, surf, dat zit natuurlijk vol met automuziek. Daar kun je maar een heleboel nummers van draaien. Ik heb gekozen voor de Superstocks, omdat die ook weer een nummer hebben opgenomen met het woord route erin. Surfroute 101. En die Superstocks, dat was een van de vele namaakbandjes. Die werden gewoon in elkaar gedraaid. De producer die dacht, weet je wat, we gaan met een paar leuke muzikanten wat nummers opnemen. En zo had je dus heel veel bandjes die gewoon niet bestonden, maar wel plaatjes opnamen. En,
0: in zoals deze de Strangelers bijvoorbeeld ook.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dat was ook zo'n groep.
1: Ja,
0: dat was de eerste misschien wel. Drie producers die dan even zelf leuk gaan doen.
1: En dat was dan hier ook bij. Hier staat onder andere Gary Usher in. En Gary Usher is natuurlijk een heel beroemde producer. Onder andere van de Beach Boys. Ja, precies. En de Birds en van Dick Dale. Nou, die hebben dus een nummer opgenomen. En dat is het echte nummer dat in ons programma past. Surfroute 101.

0: apers. Toen vroeg ik gelijk, wie bedoel je precies? Want zijn dit nu de na-apers of zijn de Beach Boys de na-apers? Ik denk dat ze allemaal elkaar in die tijd aan de West Coast naaapten.
1: Het waren allemaal apen.
0: Precies.
1: Oké, goed. We vergeven ze. Het had ook Jen en Dean kunnen zijn trouwens. Hè. Die zingen ook precies zo. Goed. Ja, de Blasters. Dat is een groep uit jaar 80 vol. En de gebroeders Elvin, Phil Elvin, Dave Elvin. En het leuke is, die grijpen ook weer terug op oude traditie. Want die hebben dus de begeleidingsgroep van de van Elvis Presley weer tevoorschijn getoverd. De Jordanaires. En de Jordanaires die zijn heel vaak vreemd gegaan, hè, buiten Elvis om. Hè. Maar hun laatste, zelfs bij Wiltura, wist je dat? Nee. De Belgische zanger Wiltura heeft ook met de Jordanaires Nederlandse Elvis covers opgenomen. Goed, die draaien we nog eens een keer in een Belgische uitzending. Maar nu van de Blasters. Die hebben twee nummers, waaronder Help You Dream. En let vooral op de Jordanaires en Trommel Toe. Lekker mee op het stuur.

0: Die deden dat in Help Your Dream. Ze hebben nog één nummer met de Jordanaires. Dat heet Trouble Bound. Dat is ook zo mooi.
1: Nou, wie weet komen we nog in orde.
0: Ja, ik geloof dat ik hem vroeger een keer gedraaid heb.
1: Oké. Ja, ik weet dat je een keertje iets van de Blazers gedraaid hebt.
0: Ja, dat is een beetje vergeten band. Maar hij wordt voortdurend toch herontdekt.
1: Leuk. Ik ga naar de Comet Set Angels. Het zal je verbazen. Maar ook die hebben dus nummers opgenomen die je in de auto kunt draaien. En omdat we toch over Route bezig zijn, Route 66. De Comet Set Angels hebben een nummer opgenomen. Dat heet Route 666.
0: Van de duivel.

0: typisch. Typisch jaren 80, toch?
1: Ja, ja. 666, dat is het getal van de duivel.
0: Klopt,
1: hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus dit was de weg naar de hel. Kon je ook van merken, maar het was een beetje een sinister nummer, hoor. Ik wou even uitstappen onderweg. Ik vond het een beetje eng.
0: Oké, nou ja. Aan jou de eer om het wat op te vrolijken.
1: Nou, dat doen we dan weer met Dillard & Clark. Dat wordt het vijfde nummer al dat ik in de Car Classics ga draaien. En misschien eigenlijk een van de bekendste nummers. The Radio Song.

0: Ja, dit zijn Dillard & Clark weliswaar. En dat is het eerste nummer van The Fantastic Expedition of Dillard & Clark Out on the Side. Maar de radiosong die zit wat verder op dit album. Dat is nummertje 8. En Bart, die behalve presentator ook een geweldige technicus is, gaat dat nummer nu draaien. Radiosong. Ja, dat is meer automuziek.
1: 15 miles from Memphis.
0: Yeah.
1: I think that

0: 15 miles from Memphis. Ja, zo moest hij beginnen. Daardoor dacht ik al meteen, ja, klopt iets niet. Dit waren Dillard en Clark. Net het was weer het rustige landweggetje.
1: Ja, echt mooi. Nou, we gaan een versnelling hoger draaien, want Deep Purple ligt klaar. En die hebben ook heel veel nummers gemaakt over auto's, onder andere Speed King. Maar ik heb toch maar gekozen voor Highway Star.

0: Jawel, ruim 6 minuten. Korte uitvoering.
1: Mijn hele dashboardkastje is weer naar de kloten, jongen.
0: Ja, zeker.
1: En jouw stuur, dat is helemaal scheef geslagen.
0: Ja, nee, dat is, ik kan niet stil blijven zitten bij dit soort
1: dingen. En die luchtgitaar, die was ook niet van de lucht, hè?
0: Nee, gelukkig dat ik hier achter het mengpaneel zit en niet achter het stuur.
1: Jongen, Deep heel Purple, gevaarlijk. Highway ja. Road heet het hier.
0: Highway Star. Huh? Highway Star.
1: Oh, jongen. Ja. Nou, die auto kan je niet meer verkopen, hoor. Die is helemaal in te prakiseren. Oké, vorige week heb ik al aangekondigd. Dat is een schone wagen. Die heb niks geleden. Dat is van een oude mens geweest. Die heeft er nooit mee gereden. Nou ja, de kenners kennen hem al. Het blijkt toch een culthit te zijn geweest in 2000. En ik zei dat hij van Barry van de Bebber was. Ja, die is wel familie. Die komt ook uit Eindhoven, Woensel. Daar komt het zo'n beetje vandaan. Mm-hmm. Nou, dat is een schone wagen. Dat is dan een geweldige nummer van Fred van Boeschoten. Mm. Fred van Boeschoten, wie kent hem niet. En Perry van der Bebber die deed Doe men een Mexicano. Nou, die hou je nog te goed. Want onderweg moet er ook gegeten worden. Een beetje een vreemde beent. Een vreemde bijt in de eend, wou ik zeggen. Ja, je moet nooit vreemde in je eend laten bijten. Dat is een schone wagen. Daar eindigen we mee met een musical. Met een muzikaal instrumentaleke erachter misschien nog. En volgende week gaan we weer de snelweg op en het landweggetje. Tot de volgende week.

wagen, ja, die heeft niks geleden. Is van een oude meis geweest dat er nooit mee gereden. Hij bekend niks op het telken staan. En is de gas die nooit niet uitgegaan. Uitgehoond

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Welkom, Rootboy. Welkom,
3: hallo.
2: Patrick. We zitten in de studio deze keer. De vorige keer heb ik jouw lijst met... hoe heet het ook weer? White Juggernaut.
3: List.
2: Yeah. List gedraaid. Prachtige garage, punk, 60s, The Who. Geweldige lijst. Echt nu de best beluisterde muziekpodcast bij...
3: Serieus?
2: 40 Up Radio, ja. Echt meer dan 700 keer gestreamd na de uitzendingen. Dat is ongekend voor dit station. Dus,
3: mensen... Ik ben er blij mee dat er nog mensen zijn die het begrijpen, zeg maar. En, bij mij is het altijd vrij diep uit mijn ziel, zeg maar. En ik steek niet onder stoelen of banken waar ik van hou.
2: Ja,
3: maar ik weet zeker dat er mensen zijn natuurlijk die het wel goed zouden vinden, omdat ze vinden van ja, dit is eigenlijk wat ik wil horen.
2: Ja. Ja, dit is jouw nieuwe band, Rootboy.
3: Nou, ik zit erin. De naam heeft de naam omdat je copyright ontwijkt. Maar DNA en ik zijn equals. Ja. We zijn basically de bosses.
2: Ja.
3: We gedragen ons niet zo, maar het is wel zo.
2: Ja, en jullie spelen andere muziek jongens zijn samen, van de Urban Dance Squad van back in the days. Maar ook met een nieuwe band, met alleen jullie twee erin. Nou, laten we eens gaan luisteren naar... Dit is een opname van vorig jaar. Is heel mooi opgenomen. Dat was een van de eerste keren, heb ik me laten vertellen, door DJ DNA, door Arjen, dat jullie speelden. En het is een klein zaaltje. En er was een hele bijzondere jonge dame in het midden van de zaal, met lang haar en met een Urban Dance Squad t-shirt aan. Die danste echt fantastisch. Ga het zien op YouTube, maar nu gaan we er even naar luisteren. No, honestly.

0: Klinkt lekker dit, zeg. Hey, drums ook mooi en de gitaar goed. En jij helemaal in je element.
1: We zijn beter nu.
0: Jullie zijn beter. Kleine, ja. Ja, gisteravond heb je opgetreden in het Paard van Troje.
1: Ja, was jam-packed.
0: En dan later in de maand, de volgende maand ook nog een keer met The Fun Loving Criminals onder andere. En ik heb gehoord van Arjen dat jullie gewoon voor de komende 2 jaar geboekt zijn. Klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: Wauw, ongelooflijk. Nou, dan ben je even weer onder de pannen. Maar goed, daar gaan we het misschien nog een andere keer of straks nog over hebben. Eerst even vertellen wat we nou eigenlijk gaan doen hier. Dat heb ik helemaal niet verteld. We zouden eigenlijk een nieuwe lijst van jou draaien. Maar toen was het vandaag een hele interessante dag qua nieuwe releases. En toen dacht ik van, laten we gewoon... ik laat jou gewoon 12 nieuwe platen horen. Okay. En jij reageert er gewoon uit from the hip, weet je wel. Ja, gewoon spontaan op en zeg wat je ervan vindt.
1: Dus
0: en wees een beetje ook aardig voor die muzikanten die allemaal erg hun best hebben gedaan. Ja, natuurlijk, dat ook. Ja. Maar dus laten we meteen maar met de eerste beginnen. Daar komt hij. Oh, let even op de basgitaar.
1: Oké.

0: Dat is badass, man. Jesus, je had me eigenlijk al. Want ik dacht, oh, het is een Engelse groep.
1: Ja.
0: En ik dacht, yeah. Omdat ik meteen de elementen hoorde. En het, ik kwam er ook achter, it's the Rolling Stones.
1: Ja, dat was mooi om te zien. Je zat, je was helemaal in die muziek. En je zat zo lekker mee te tikken met je handen.
0: Ik zal je zeggen dat ze hebben... Ik zal het kort houden.
1: Ja.
0: Ze hebben het vitriol, het gif, om het te doen.
1: Ja.
0: Dit wordt hier bewezen. Ik dacht dat het een punkband was, wist je dat?
1: Ja, geweldig.
0: En,
1: toch, ja.
0: Ik weet dat Jagger een uitzonderlijke guy is, omdat hij in bepaalde, de laatste solo-LP's van hem doet, die songs, die zijn schandelijk goed.
1: Ja.
0: Ik ben zo blij dat de man fucking 80 jaar en hij klinkt beter dan 20-jarige hufters.
1: Ja, dat zeggen de bandleden ook.
0: Dude is incredible. De band is schandelijk goed.
1: Ja.
0: En ze hebben alles, ze doen alles goed. Alles.
1: Ja, en wat het mooie is, wat je dus, ik zei, let even op de basgitaar. In het midden zit een heel stukje. Dat is Paul McCartney dus. Fucking ze hebben hem een bas gegeven met een fuzz erop.
0: Wow.
1: En gezegd, nou, ga hier maar even bas op spelen. Dat hoor je in het midden. Dus,
0: Bad ass. Nou, echt waar.
1: Ga de rest van het album luisteren. Dit vind ik een van de betere nummers. En die track met Lady Gaga is fantastisch trouwens ook. Die was al uit. En er staat ook een heel goed nummer op. Dat wilde ik eerst draaien van Keith Richards. Wat Keith Richards zingt zelf.
0: Wow.
1: Ook heel mooi. Maar nog één ander nummer. Want dat is wel heel speciaal. Van diezelfde plaat.
0: Oké. Okay.

0: Oh man, het is een absolute 10. Het doet me denken aan eigenlijk mijn lievelingsblues van hun. Prodigal Son of Beggar's Banquet.
1: Aha.
0: En ze flikken het altijd. Dus dit is echt heel goed.
1: Ja.
0: En ze bewijzen eigenlijk dat ze redelijk uit een zwaar vat kunnen tappen. En ik ben er blij mee, want het is het voorbeeld waar men naartoe zou moeten. In de zin van de urgentie van alles. Ze hebben die urgentie nog.
1: Ja, nou, wat mooi is, dat kan ik even vertellen, is dat de plaat, hè, die vandaag uitkomt. En daarom vond ik het leuk om met jou even over die Stones plaat te hebben. Je hebt natuurlijk nog helemaal niet gehoord. Ik heb hem heel snel geluisterd. En dit is het laatste nummer. De plaat heet Hackney Diamonds. Nou, iedereen zat er al heel lang op te wachten natuurlijk. Ja. Maar vandaag is hij helemaal officieel uit. En dit is het laatste nummer van de plaat. En het is de Muddy Waters compositie. Yeah. Wow. Waarnaar zij zichzelf vernoemd hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus eigenlijk was het long overdue dat ze hier een keer. En dat ze dat nu op het laatst als eind. Er ging iets om me heen van. Goh, zou dit hun laatste plaat zijn? Dan zouden ze hebben gedacht. Nee. Nu moeten we eindelijk.
0: Ik geloof niet dat dit hun laatste plaat is. Ik zou je nog sterker vertellen.
1: Ja.
0: En die gok durft de waard zelfs geld erop te zetten. Mm-hmm. Deze gasten kunnen het halen tot de 90ste.
1: We gaan het meemaken, ja.
0: Ik weet het zeker.
1: Okay.
0: En trouwens, alleen al als je luistert naar de urgentie van twee totaal verschillende songs.
1: Ja, die ik je net liet horen.
0: They are not gonna die. And they can't die, because we need them.
1: Ja, we need them. nou heb ik wat. De volgende plaat is wat eigentijdser. Yeah. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt.
0: Kom.

0: Is dit Bob Villen?
1: Wie?
0: Bob Villen?
1: Nee. Het is, zeg eens wat je ervan vindt. Dat je, daar...
0: je hebt nog geen slechte nummer laten horen. Het punt is dat de guy doet eigenlijk alles goed. De band, of wie dat ook is, qua productie, doet alles goed. Goeie ideeën. Zijn meestal goede songs als je ze uitwerkt. Dit is gebeurd.
1: Ja.
0: Het segment heeft niets met de voorgaande dingen in die zin te maken. Maar wel als het gaat om urgentie. En dat is eigenlijk waar ik op let. Hij moet het aannemelijk maken dat in dit geval wat hij zegt en zingt, dat moet aannemelijk zijn. Ja. En dat doet hij heel goed.
1: Ja.
0: I'm gonna buy the record, actually.
1: Ja, ja. Vertel je wie het is. Het is Genesis Owusu. En het is een Australische rapper. Hij, zijn broer. En hij heeft een broer die heet, even kijken, die heet Kojo Owusu Ansa. PKA Burger K. Die heeft ook al een plaat gemaakt. En dit is zijn jongere broer dus.
0: Wow.
1: En de plaat heet Struggler. Ik dacht ook meteen...
0: Mag ik wat zeggen?
1: Ja.
0: Kijk, buiten de dazzling names en fantastische namen.
1: Mm-hmm.
0: En het zal gekleurde jongens zijn.
1: Ja,
0: of black,
1: zeker. Ja.
0: Nou, let goed op wat ik nu zeg. Dit is eigenlijk de weg, of een van de vele wegen waar, als je het zou noemen, rapgenre naartoe moet. Om de simpele reden dat een hele hoop klinkt hetzelfde. En dat doet deze meneer niet.
1: Nee.
0: En dit waardeer ik ontzettend. Omdat het eigenlijk niet alleen inspireert, maar het bevestigt dat er mensen zijn die eigenlijk gewoon vanuit zichzelf tappen. Dit is erg sterk. You could have fooled me met ieder ander verhaal qua achtergrond van de man. Maar ik vind het een 10, ja.
1: Ja, leuk. Goed. Mooi. Ja. Nou, laten
0: we hem kopen.
1: Ja, leuk. De volgende.
0: Ja.

0: Wat dacht je nou zelf? Ik ben een biased dude. Ik bedoel, ik ben een rude boy.
1: Ja, daarom.
0: En dit is All My Madness, man. En fuck, ik ga de plaat kopen. Ik wist niet.
1: Je wist toch niet dat deze uit was?
0: Nee, ik wist het niet.
1: Nee, het is een EP'tje tot nu toe. Drie nummers hebben ze uitgebracht.
0: Het is fantastisch, maar Madness voor mij is extreem belangrijk. Want ik had toen de tijd, toen ik echt jong was en geen geld had, ging ik naar Amsterdam Paradiso om de Rise and Fall album goed te bekijken.
1: Ja.
0: En I had no money. So a guy, om de terugreis terug naar Heergewaard te doen, die gaf me iets van 100 gulden of zo.
1: Oh.
0: En die jongen heb ik later gek genoeg teruggevonden. Die appte me via Messenger.
1: Ja.
0: En hij zei, hey man, ik ben nooit vergeten dat je daar was en wat je te vertellen had. En hij beweerde, en dat is ook wel zo.
1: Mm-hmm.
0: Hij zei, een van deze dagen ga ik dit doen. Hij zegt, ik ben je nooit meer vergeten. Want toen ik zag een aantal tijden dat je in die band zat.
1: Ja.
0: Denk ik, verdomme, hij heeft het niet alleen gezegd, hij doet het.
1: Ja, wat goed. Echt waar.
0: Yeah.
1: Wat een mooi verhaal.
0: Ik kan het je sturen zelfs. Als, als je dat zou willen. Maar then again.
1: Hij gaf jou 100...
0: Hij gaf me 100 gulden.
1: Om wat? Om terug te kunnen met de trein?
0: Ja, want ik had dat geld niet eens. Nou, hij gaf het gewoon. Het punt was dat ik was zo fanatiek.
1: Wat een mooi verhaal.
0: Dat ik vanuit de Kop van Noord-Holland moest ik die show in Paradiso in die winter zien.
1: Ja.
0: Of was het maart?
1: We hebben 79 of zo. Toch moet het geweest zijn.
0: Nee. De Rise and Fall in dit geval. Want ik volgde ze natuurlijk daarvoor al.
1: Ja.
0: Maar de Rise and Fall was zo 82, 83.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ik ging zonder geld om terug te komen naar Paradiso. Ik dacht, anders ga ik zwart, whatever.
1: Ja.
0: En de dude wist dat.
1: Oh,
0: ik kende hem niet. En er waren veel jongens daar.
1: Ja.
0: En veel rude boys en skinheads. Mijn skinhead vriend Frankie van Savati Straat. Een Joodse jongen, by the way. Die wachtte op me op de trappen.
1: Ja.
0: En ik moest eigenlijk naar huis. En hij zei, 100 gulden.
1: Nou, waanzin.
0: I'm not lying.
1: Ja.
0: So, ik kan je die jongen... En de foto die ik heb ervoor, dan zie je hem ook staan. En Mike Barson.
1: Ja.
0: En Mark Bedford, de bassist.
1: Ja.
0: En die volg ik ook op Twitter.
1: Ja.
0: En ik stuurde die foto, moest hij spelen natuurlijk, vond hij dat geweldig. Maar kort gezegd, nog één ding. Ik heb de beste raad in mijn hele carrière gehad van Mike Barson.
1: En dat
0: de
1: was?
0: Pianist.
1: Ja?
0: Keep the humor alive.
1: Ja.
0: And he was right.
1: Ja.
0: Dat vergeet ik nooit meer. Dat was toen ik Shade of Soul hadden uitgebracht.
1: Ja.
0: En ik zat in de Melkweg.
1: Ja.
0: En hij had het schade geslagen. En toen dronken hij en ik aan de bar. En toen zegt hij, great, but one thing. Keep the humor alive.
1: Aha, ja.
0: Hij had altijd gelijk gehad.
1: Nu hebben we een wereldprimeur. Dat is ook wel heel bijzonder. Niemand heeft die plaat... hij is nog niet gedraaid, nergens. Op geen radiostation in de hele wereld. Een Nederlandse plaat is het.
0: Cool.
1: In eigen beheer gemaakt en uitgebracht. Dus dat pleit ook al voor. En we gaan gewoon luisteren.
0: Cool. Komt-ie.

0: Ja, ik heb altijd een bepaalde regel. Zodra ik hoor dat het in eigen beheer is, dan ben ik eigenlijk al om. Omdat het veel moed vraagt. En de luie oren van de rest van het systeem, wat zogenaamd de platenmaatschappijen zijn, die doen er niet toe. Dus ik vind het moedig dat ze überhaupt die weg op gegaan zijn. En ik zeg ze, als ze luisteren, niet naar anderen gaan. Jullie kunnen het. Gewoon blijven doen. Ik denk dat ze gewoon een eigen goede, schare fans zullen vinden. Ik vind het sterk om de simpele reden dat ik toch kan horen dat die textueel en de dingen zijn goed verzorgd, toch een andere richting opgaat. Hele luie mensen zouden zeggen, er zit een stijl van spinfish in, of benadering van die of die, is gelul. Mm-hmm. Want ik luister naar zijn gedachtenstroom en die vind ik vrij origineel.
1: Ja, het is leuk.
0: Ik vind het een sterk ding, omdat ik ken dit segment natuurlijk. Ja. En meestal komen ze vrij, ik zal niet zeggen clownes vanaf, maar meer halfbakken vlees nog vis qua emotie, qua kracht. Ik denk dat ze heel goed bezig zijn. En wat ik ook sterk vind, is dat ze niet zo'n grote ophef maken in de outro. En die goed afkappen, zeg maar.
1: Ik
0: vind het een sterk nummer. Okay. Ik hoop dat hun materiaal zo sterk is dat ze het met gemak redden. En dan hebben ze eigenlijk geen grote platenmaatschappij nodig.
1: We zullen zien. Ik ga je even vertellen wie het is. Het is de artiest noemt zich nu Nachtkassie.
0: Okay.
1: Maar het is eigenlijk zijn volledige naam is Kasper Nachtkassie Wijnberg. Hij heeft als bassist in eind jaren 70 gespeeld in de Australische toen nog punkband The Saints.
0: Oh, okay.
1: Hij heeft zelfs met Iggy Pop in het voorprogramma van Iggy Pop gestaan. Met een aantal andere Engelse punkbands. Lees ik hier de Dickies, de UK Subs hebben ze
0: ook.
1: Dus hij was toen bassist in die band. En daarna zie je naar Joegoslavië vertrokken, heeft daar wat productie gewerkt gedaan. Ik weet onder andere met My Baby, een Nederlandse band.
0: Opgenomen.
1: Een leuke, goede band was dat. En goed, dit is eigenlijk zijn eerste echte solo debuut. Die gaat heten Wat is dit nou weer? En dit is een beetje een raar nummer, want de rest van die plaat is heel erg een beetje een kruising tussen, dat zei ik ook tegen hem, een kruising tussen de Raggende Mannen en Iggy Pop. En
0: oh, really?
1: Ja, dit is dus echt een heel langzaam.
0: Dit spreekt heel voor hem, zou ik maar zo zeggen.
1: Ja, zeker. En dus ga die plaat luisteren. Die komt in november pas uit.
0: Heel te gek. Kijk, zij al, als het independent is of hij gaat uit eigen beheer, heeft hij fucking veel moed. En hij weet, nu ik dit zo hoor, weet hij drommels goed waar hij het over heeft en welke pad hij moet bewandelen. Want aan de hand van wat je me zegt, de achtergronden, weet ik eigenlijk genoeg.
1: Ja, ja, ja.
0: That is good.
1: Ja, en wat ik zelf leuk vind aan het nummer is dat het gaat over iemand die, he doesn't want to fit in.
0: Dit is mijn punt.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dit is nou mijn punt. Dat zegt veel over de muzikale persoonlijkheid die hij is.
1: Ja.
0: Het laat ook moed zien.
1: Ja.
0: Hij is gewoon moedig.
1: Ja.
0: En daar hou ik van.
1: Volgende plaat.

0: zal dit zeggen. Dat het deed me eigenlijk in de eerste instantie, ondanks het feit dat het timbre van de stem anders is,
1: ja,
0: heel erg op Garbage lijken. En dat bedoel ik in de positieve
1: zin. Ja, ja, ja. Garbage, ja.
0: Ik ken dit nummer niet,
1: nee,
0: maar ik vind haar insteek redelijk interessant.
1: Ja, zijn tekst is wel. Ik moest eraan denken, omdat jij hebt in jouw eigen lijst, de lijst die jij maakte voor dit programma vorige keer, had je het heel vaak over gevaar. Het moest gevaar zijn.
0: Yeah.
1: Als je die tekst leest van dit, did I hit a nerve? Dat herhaalt ze wel 10 keer. I come to collect.
0: That's a lot of. Hoe noem je dat? Vinegar, de piss, juice en vinegar.
1: Yeah.
0: Een soort scherpte. En een vraag die de persoon in, ik weet niet wie het is, niet kan ontwijken. That's danger.
1: Yeah.
0: That's like, de vrouw in kwestie of wie hem schrijft, geeft aan van, listen, ik wil antwoorden nu.
1: Yeah.
0: Ik kom recht op je af.
1: Yeah.
0: I kind of like that.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Ik vond de productie ook erg goed.
1: Ja, ik vond het zelf ook. Dit is een zangeres die heet Torres. Torres, ze komt uit New York.
0: Okay.
1: Ze is getrouwd met een vrouw. En ze heeft een aantal platen gemaakt die, een jaar of 4 geleden heeft ze een hele goede plaat gemaakt. Die heb ik wel eens in mijn eigen programma gedraaid. En toen vond ik zelf een aantal mindere platen. Maar dit is een nieuwe plaat. Klinkt ook heel anders. En die productie vond ik meteen opvallend.
0: Kijk, mijn enige vraag is, ik vind het sterk.
1: Ja.
0: Als de plaat die ze gaan brengen, moet ze minstens 5 sterke nummers hebben. Niet hetzelfde, maar sterk.
1: Nee, ja.
0: Dan ga je het zien, dragen. Maar,
1: ja, want
0: maar dit, anders dan, als dit de enige zou zijn voor mij, in mijn wereld.
1: Ja.
0: Of van mijn optiek. Denk ik, oké. Maar in dit geval wordt het heel interessant. Ja,
1: het is de eerste single. Dus de plaat die moet nog komen.
0: Okay.
1: Nou, volgende plaat.
0: Yeah.
1: Ja. Ja.

0: Nou, even iets heel anders was dat.
1: Nou, maar again, nog steeds geen slechte plaat gehoord. Het zit zo. Het is een mooi voorbeeld voor mij dat iemand een thema heeft. Ongeacht of de gitaarlijnen of de basic lines er zijn. Of de tekst eerder is. Uh-huh. Die twee gaan in samen. En kijk, als ik het kort zo samenvat, The Night is Long. Dan gooien ze eigenlijk, benadrukken ze muzikaal of zeg maar instrumentaal datgene. With this raccooterish type of stuff.
0: Yeah.
1: En dat maakt het zo mooi. Dat heeft William Tyler ook op bepaalde dingen. Waarvan ik denk, ja, dat is erg mooi. Weet je, je kan het 's nachts horen in de auto of thuis. En je hebt het drankje in je handen. Meestal, ik drink limonade.
0: En ik dacht al.
1: Nou, ik heb toevallig wat anders gehad gisteren. Als cadeau uit Mexico. But anyway. Deze song is erg goed.
0: Ja, leuk. Nou, ik ken die artiest ook niet. Het was gewoon een van een lijst van nieuwe releases. Hij heet Ray Bonneville. Ik vond het ook een beetje terug verwijzen naar Johnny Cash. Natuurlijk.
1: Ja, in een zekere
0: maar
1: zin.
0: Maar het is veel moderner dan natuurlijk.
1: Ik vond hem meer raccooterish.
0: Ja, ja.
1: Omdat met name de gitaarpartij, of het een lap steel was, wist ik niet.
0: Ja.
1: Maar daar leek het op.
0: Ja.
1: En Ik hou van dat.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de woede, stereotypisch gezien, is dat kun je dat parkeren. Iedereen weet dat. Maar emotioneel moet het diep gaan. Ik vind het redelijk.
0: Wat ik ook mooi vind aan jou is dat jij gaat als een soort havik. Ga je meteen op die tekst zitten, hè, met je oortjes.
1: Niet alleen dat, ik pak alles.
0: Oh, je pakt alles.
1: Het is, het is een samenhang van zaken.
0: Ja.
1: Maar soms kan het zijn dat hij. Textueel in dit geval is dat muzikaal.
0: Mm-hmm.
1: Dat meer op de voorgrond opeens komt. Terwijl het soms ook bij iemand anders, om nagelang welke song dan ook, het juist het omgekeerde is.
0: Ja.
1: Dat de sound naar voren komt en dan zit de zaak erin en de gedachtegang.
0: Ja.
1: En keep in mind wat voor gedachtegang je ook hebt. Het is eigenlijk, we hebben het over music. So the vocalist is music in de tekst. En als je ze wegstript. Als je al het geluid wegstript en je hebt alleen de vocals...
0: Mm-hmm.
1: En dus tekst, wat jullie zo noemen...
0: Yeah. Yeah.
1: Dan is het een goede song als het blijft staan.
0: Oké, okay. Ja.
1: Daar let ik wel op. Maar aan de andere kant, je hoeft geen raketwetenschap te hebben... maar het moet wel elkaar versterken... en ik moet het gevoel hebben dat je het eigenlijk thematisch gezien goed uitwerkt.
0: Ja.
1: En dit is goed gedaan.
0: Ja. Oké, okay, nou, we gaan nu iets draaien wat we allemaal kennen. Maar het leek me leuk om even iets bekends ook te draaien in het programma. Wat net uit is, het gaat om een live opname uit, ik dacht, de jaren 90 of begin jaren 90 geloof ik. Een van mijn favoriete nummers is dit ooit. En let ook, vooral ook, dit is weer een hele mooie uitvoering door de zangeres die het nu heel goed doet. Maar de man kennen we zelf natuurlijk.

0: In Minneapolis speelde hij dit, zijn hometown. En dat was in, ik zie het nu, 1992 inderdaad. Oh, ik moet hem hier even stoppen. Hij loopt hier ook nog. Oh ja. Dus ja, Patrick.
1: Ja, wel. You know.
0: Je moest huilen. Ik zei,
1: omdat in essentie deze meneer is zoals vele hele grote gasten van vroeger in staat om iets te doen wat iedere luisteraar, nou ja, niet iedere luisteraar, maar een aantal luisteraars terugwerpt in een soort tijdscapsule van hun eigen bestaan. Mm-hmm. Problematiek, pijnlijke zaken. Een bevestiging van dat je iemand eigenlijk mist. Oh, in welke vorm dan ook. En daar is hij toe in staat. Hij is zo goed dat hij de emoties zo kan brengen dat je eigenlijk door een onzichtbare hand gegrepen wordt. En ik moest een beetje huilen, omdat ik betrapte mezelf op mijn eigen gevoeligheid. Dat, kijk, als je dit soort dingen luistert, met alle muziek die je luistert, moet je met een open hart zetten. Je moet geen muur hebben. Want dan ga je het niet goed begrijpen. Maar dit is schandelijk goed. Dit is, in mijn ogen was hij de laatste vorm van Duke Ellington. Hij kan eigenlijk, hij kan niet alleen alles, hij doet het echt goed. This is not Jet Rebel, begrijp je me?
0: Mm-hmm.
1: In de zin van, ja, je kan koketteren, je kan cool by association. No, fucker. The thing is this, this guy kan goed drummen, en goed. This guy kan piano spelen, en goed. Hij kan gitaar spelen, en goed. Mm-hmm. Dit is een uitzonderlijke dude.
0: Yeah.
1: Ik ben een rootboy, ik ben een luitenant. Ik ga buigen voor dit soort gasten, omdat het gewoon nou eenmaal zo is.
0: Dat was die gedachte die jou
1: ontroerde?
0: Nee,
1: ik heb geen jaloezie.
0: Maar er was iets wat jou diep ontroerde.
1: Zijn stem, wat hij zingt.
0: Ja.
1: The Nothing Compares to You is een schandelijk goede keuze van woorden in emotionele woorden. Ja. En de meneer brengt het zo. Of je nou leuk vindt of niet, je gaat eraan.
0: Ja, mag ik even een heel klein dingetje met je delen? Ik was de moeder van mijn eerste twee kinderen. We waren op een gegeven moment in de crisis. Ik denk een jaar of 18 of zo. We zijn 22 jaar bij. En toen was het uit. En toen heb ik dit opgezet in de huiskamer.
1: Ik snap je. Je zag mezelf
0: dit
1: net.
0: Dit nummer heb ik toen opgezet. Dat is onvergetelijk.
1: Ik geloof je en ik begrijp het. Meer heb ik niet te zeggen.
0: Nee. Nou, nu al een heel bijzondere uitzending dit. We gaan nog even door. Ik zeg even tegen de radioluisteraars die dit nu live op de radio horen, dat wil je de rest van het programma horen, moet je naar de site van 40 Up Radio gaan. En daar vind je dan de podcast van dit programma bij Gemist. En dat moet je zeker doen, want we gaan nog even door. Ik heb nog een paar hele mooie platen uitgezocht voor Rootboy. We gaan gewoon nu naar de volgende.

0: We hadden het nog steeds een beetje over Prince net, toen deze draaide. Ja. Heb je nog iets van meegekregen?
1: Van deze? Ja? Absoluut.
0: Ja?
1: Ik ben niet nog, maar ik dacht dat het... Ik dacht dat het Iggy Pop was, dus...
0: Ja, nou, je hebt gelijk. Ik dacht, wat doet het me nou aan het denken? Maar het is niet Iggy Pop, maar het doet er inderdaad aan
1: denken. Ik dacht dat het Iggy Pop was.
0: Ja, het zijn dus de Dandy Warhols.
1: Oké, wauw.
0: Ja, maar de jongense stem is de afgelopen jaren een beetje naar de kloten gegaan. Vond ik ook,
1: hij pakt de hoge dingen niet meer.
0: Nee, hij is volgens mij in een lager register gaan zitten. Maar hij is nog steeds heel goede liedjes.
1: Het lijkt op Iggy Pop, man.
0: Ja, nou is het dat... Wat goed dat je dat zegt. Ja. Ik zat de hele tijd thuis. Oh, wat doet het me nou aan het denken? Ik kan er niet opkomen.
1: Huh.
0: Ja, heeft wel een mooie...
1: Ik vind het niet slecht. Again, ik ben geen slijmerd.
0: Nee.
1: Dat weet iedereen wel.
0: Nee, maar je moet gewoon zeggen wat
1: ik kan,
0: je kan denken.
1: Ik kan hier niet omheen dat... Ik vind wat ik tot nu toe hoorde van gasten en artiesten... die eigenlijk het lef hebben. Je kan nog zo goed zingen, maar als je de possess niet hebt... En je wilt het ook niet brengen, maar je verschoont het in een bepaald kader... waar een hele hoop Nederlanders last van hebben, by the way. Dan hoef je bij mij niet te komen. Maar in dit geval, deze meneer... wauw, Dandy Warhols... doet alles goed eigenlijk.
0: Ja. Nee, het zit ook wel een leuke zinsnede in... Die ik niet helemaal begreep, maar hij triggerde mij wel. Van I was born in the summer of love... and I've lived through the summer of hate.
1: Ja, dat is sterk gezegd.
0: Ja, mooi.
1: Sterk gezegd. Ja.
0: We hadden het net nog even over Prins. Ik wil het toch nog even noemen dat jij... Je had het over dat je snel ontroerd raakte. Hè? En toen had je tegen je vriendin gezegd van... ik word oud of zo.
1: Nou, ik keek eraan, want ik zou weer te huilen. Dus ze vroeg haar en ik zei... jawel, ik geloof dat ik oud wil zijn. Toen zei ze... nee hoor, je bent altijd zo geweest.
0: Nou, dat kan ik bevestigen. Want ik heb 35 jaar het eerste interview... het eerste tv-interview ooit met jou gedaan... voor de VPRO... Ja. In een hele oude trein op een emplacement.
1: Eigenlijk is dat mijn lievelingsinterview.
0: Ja, dat was zo'n leuk interview. Ja, ik ga zo meteen.
1: Hij is in de States ook uitgezonden.
0: Echt?
1: Ja. Dat had me verteld.
0: Met ondertiteling en alles.
1: Ja,
0: dan.
1: Niet die tweede, die eerste.
0: Ja, ja.
1: Dat is die van
0: in
1: jou,
0: de trein.
1: Ja.
0: En daarna, maar goed, toen was je ook even ontroerd, herinner ik me. En later in de Mannen van Noord, toen ben ik met jou door Noord gegaan.
1: Ja,
0: dat was er onderdeel van een Urban
1: Kijk,
0: Dance Squad.
1: In de band werd altijd gezegd van ja, het is een beetje dat Bram dat lied toeliet. Maar... Ik denk
0: ik snap het niet.
1: Ze dachten van ja, misschien is het wel heel erg gespitst op in die tijd de pijnlijkheden, zeg maar. Ik had zoiets van, nou, op een gegeven moment, dat is hoe het is.
0: Ja.
1: Weet je wel, dus ik heb nooit grudge tegen je gehad daarover, absoluut niet.
0: Nee. Oh, maar goed. Oh, ik heb het echt met... ik weet dat ik dat in alle openheid en eerlijkheid gemaakt heb.
1: Ik heb het over Mannen van Noord, hè? Mannen van Noord.
0: Ja. Ah, ja, dat, ja. Nou, dat
1: niet was... die eerste was het 10.
0: Ja. Oké, Mannen van Noord.
1: Die anders pijnlijker.
0: Ja, oké.
1: En ik was niet echt genuanceerd bezig. En dan zag je eigenlijk dat de emotie de overhand nam.
0: Oké, maar er zit ook een heel mooi stukje in dat je bij...
2: Dit is 40 Up met het nieuws.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura... zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd... met een verhoging van de productiequota voor september... Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd... tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid... voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: negende single van The Jam. Zwaar politiek getint en toch een groot hit in Engeland. Uit 1979, The Eton Rifles.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Een grote bek hebben en toch succesvol zijn, dat is eigenlijk zo'n beetje het verhaal van Paul Weller sinds 1972. Toen hij als 13-jarige, geïnspireerd door status quo, een eigen band begon, heeft hij altijd gedaan wat hij zelf wilde. Zowel in muziek als in tekst. Een paar korte dipjes na heeft hij er nu al bijna 50 jaar succes mee. Vooral in Engeland, maar toch ook in de rest van Europa. En het leek mij leuk om je in Songs and Stories een uitgebreide selectie te laten horen van mijn favoriete Paul Weller tracks. Eerst dacht ik, dat is een leuk uurtje Songs and Stories. Maar al selecterend kreeg ik het niet eens in 2 uur. Dus het worden er uiteindelijk 3. De solo carrière van Paul Weller, die al sinds 1990 duurt, bijna 35 jaar dus, vult het derde deel. In deel 2 hoorde je de Style Council, waarmee Paul Weller in de jaren 80 zijn wat melodieuze kant had horen, met veel soul en jazz invloeden, maar eerst de Jam. Zelf werd ik gegrepen door de Jam in het voorjaar van 1980, door een 10e single. Het is in Engeland de eerste van 4 op 1 volgende nummer 1 hits. En in een documentaire over Paul Weller hoorde ik Billy Bragg, ook zo'n politiek geëngageerde zanger, een keer zeggen dat er wel meer acts zijn die net als Paul Weller felle maatschappijkritiek in hun teksten stoppen, maar alleen Paul Weller staat met al die teksten al 5 decennia regelmatig in de top 10. Ook in 1980 dus. Deze single is een felle aanklacht tegen de dan net gekozen premier Margaret Thatcher. In Nederland draaien de VARA en de KRO de single heel vaak en ik vind hem geweldig. Dan wel op dat moment en eigenlijk nu nog steeds. Hier is als begin van een overzicht van 5 jaar de Jam uit 1980, Going Underground.

De Jam, eigenlijk dus al opgericht in 1972 door de 13-jarige Paul Weller. Dan al gemanaged door zijn vader. In 1977 breken ze langzamerhand door als onderdeel van de punk en new wave beweging. Met steun van The Clash en de Buzzcocks. Maar eigenlijk leiden ze dan nog een dubbel leven. Dat verzin ik niet zelf, dat staat in een boek dat bij een 6 cd-box zit die begin deze eeuw verschijnt. Fire and Skill heet die box, met uit elk jaar van de Jam één concert. Het concert uit het najaar van 1977 in Londen laat een beetje horen hoe de groep aan de ene kant probeert credible te worden in de punk scene, terwijl ze nog steeds als bruiloft en partijenband spelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Hun set bevat dan ook verschillende covers. Wel goede nummers trouwens, maar dat hoor je nu. Dit is de Jam in september 1977 in de 101 Club in Londen. Met Sweet Soul Music van Arthur Conley.

met Start. De single die in de zomer van 1980 verschijnt van de Jam, hoor ik zelf notabene voor het eerst bij de Tros in 50 pop of een envelop. Normaal gesproken zou Tom Mulder nooit de Jam draaien, maar hij doet dat om te wijzen op de overeenkomst tussen Start en het basintro van Taxman van de Beatles. Dat lijkt ook als twee druppels water op elkaar trouwens.

Sterke funk- en disco-invloeden op het laatste Jam-album The Gift uit 1982. De laatste twee singles die van de Jam verschijnen geven al een beetje de richting aan die Paul Weller vanaf 1983 opgaat met zijn nieuwe band The Style Council. Dat hoor je in de volgende Songs and Stories. Terugluisteren van oude afleveringen kan via de site van 40 Up Radio, via Here This, mijn eigen LinkedIn-pagina en via Soundcloud. Hoewel die laatste soms een beetje moeilijk doet als hij te veel van één artiest draait. Maar kijk maar wat er van terecht komt. De allerlaatste Jam single is in december 1982 Beat Surrender. Maar je hoort nu de voorlaatste, tot besluit van mijn Jam verhaal. Uit 1982 is hier The Bitterest Pill I Ever Had To Swallow. Tot de volgende!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor 660.000 euro wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Goeiedag, Breakfast in Bed. Dat is een gouden ouwe, zoals het heet, maar van heel lang geleden. Dusty Springfield zong het lied, maar het werd geschreven door Eddie Hinton. Als je een beetje mazzel hebt en je gaat naar een goede platenzaak, dan kan je Cover Me, die Eddie Hinton songboek, scoren. Dat is een prachtige cd en daar staan 24 nummers op die hij geschreven heeft voor een... Nou, lijkt ik haast wel, Willem Oduis, voor een handvol aan supertalenten. Echt hartstikke goede mensen. Mink DeVille, Bonnie Bramblett, Lulu, Jackie Moore, Bobby Womack. Schitterend om naar te luisteren. Muziek die eigenlijk verloren is gegaan en die is opgepikt door een platenmaatschappij. Die zei van, we moeten die meneer Hinton, die nooit veel verkocht, die moeten we eens laten horen hoe goed hij eigenlijk was. Waar ben ik dan aan? Dan ben ik bij een vrij nieuwe cd. En die is van Dwayne Betts. Ja. Wild and Precious Love. En dit nummer heet Forest Lane.

dan gaat hij nog een tijdje door. De naam Betts is altijd goed geweest voor goede gitaarmuziek. Dwayne Betts van de CD Wild and Precious Life. En dit nummer heette Forest Lane. Als u toch bij een goede platenzaak gaat kijken, vraag dan eens naar Stone Cold Country. De 60ste verjaardag van de Rolling Stones werd gevierd door allemaal Amerikaanse artiesten die in de countryhoek zaten. Dat was een gewaagd iets, echt een gewaagd iets om dat te doen. En ze wisten ook niet zo goed wat eruit zou komen. Ze mochten allemaal zelf een nummer kiezen. Dit was de keuze van Zac Brown en zijn band.

verstokte muziekliefhebbers weten dat dit Paint It Black is. Maar dat het zo gespeeld werd door de Zac Brown Band op de cd Stoned Cold Country. Ja, straks nemen we nog een nummer van ook een Amerikaanse countryzanger die zich dan in de Stones werpt, om het zomaar eens te zeggen. Even zijn. Waar zijn we nu? We zijn nu bij American Aquarium. American Aquarium is een band die meer gedraaid zou moeten worden in Nederland en in Europa. Ze hebben niet heel veel volgers. Dit nummer heet Just Close Enough.

American Aquarium. Wordt opgevolgd door Betty Wright van de Platinum Collection. Daar staan 20 nummers op, een uitgave van Rhino. Die voor mensen die dat weten, die verzamelen altijd van mensen die pakweg 10, 20, 30 jaar geleden heel goed waren. Verzamelen ze dat en dan brengen ze dat weer uit. En dan noemen ze dat de Platinum Collection. De verzameling van hele belangrijke nummers. Even kijken. Ja, dit nummer dus, dat kies ik nu.

Lang geleden. Betty Wright, goede zangeres. Echt een mooie soul. Nu een cd die niet iedereen gekocht heeft of zal kopen. Want ja, hij ziet er qua hoesje niet zo erg interessant uit. Maar als je dan weet wat erin zit. Dus hij heeft ook te maken met geschiedenissen. Ik noem u de namen. Rolf Molina, Billy Talbot en Niels Lofgren. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar dat waren leden van een band die Crazy Horse heette. En dat was toen de begeleidingsgroep van Neil Young. En wat heeft de platenmaatschappij NYA gedaan? Die heeft gezegd van, nou, we noemen nu een cd Molina, Talbot, Lofgren en Young. Oké. Okay. En waarom doen we dat? Nou, omdat ze nog wel wat te melden hebben. Want ze zijn met z'n vieren weer samengekomen en hebben er een, hoe moet ik het zeggen? Leuke boel van gemaakt.

zo heet dat nummer. Look through the eyes of your heart. Kijk door de ogen van je hart. De cd heet All Roads Lead Home. Dat is waar. Molina, Talbot, Lofgren en Young. Neil Young, dat is. Maar dat hoorde je wel in deze muziek terug. Ook onbekend in Nederland, Donny Frits. Dat is een man, daar kan je op straat langslopen. Dan weet je niet dat het Donny Frits is. Als hij dat ergens in Memphis doet, dan zullen ze dat wel weer weten. Hij is op leeftijd, zegt een man die ook op leeftijd is. En hij is een singer-songwriter en hij doet prachtige dingen. Hij heeft een heel mooi album ooit gemaakt. En dat heet Oh My Goodness. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Oh My Goodness.

Donny Fritz. Een hele eigenzinnige muzikant. Hij maakt wat hij zelf mooi vindt en dit vindt hij mooi. Dat heette Memphis Woman of Women and Chicken. Vrouwen uit Memphis en kip. Daar kwam het op neer. The Long Riders, maar dan Riders met een Y geschreven. Van de CD Psychedelic Country Soul.

The Long Riders. Leuke band. Al een tijdje niks van ze laten horen. En dan komen ze hier met een cd met en het nummer California State Line. Ik begon dit uurtje van OLM met Breakfast in Bed van Dusty Springfield. Een compositie van Eddie Hinton. Ik zei u dat een songboek gemaakt was met allemaal liedjes die hij geschreven had. Zo werkte die ook voor een band die ooit een cd op de markt bracht, of een album op de markt bracht. How the Hell Do You Spell Rhythm? Die band heette The Amazing Rhythm Aces. Ja, echt waar. The Amazing Rhythm Aces.

U hoorde een conversatie met iemand die mij opbelde. En ik vroeg heel netjes of ze later wilde terugbellen. Goed, dit was I Got a Feeling van The Amazing Rhythm Aces. Hartstikke leuk nummer. Toen dacht ik van, ja, even kijken wat ik met die Rolling Stones deed. De Rolling Stones die dus door allemaal cowboys uit het Midwesten en het Mid-Zuiden-Westen van Amerika bijeengehaald werden. Willen jullie iets met de Stones? Ja, nou ja, de meesten wilden dat wel. En zo kwam het dat Brooks & Dunn het ook deden.

Van de Stones, Gimme Shelter. Niet van Brooks and Dunn, want dat was het nummer daarvoor op het album. Maar van Eric Church. Waarschijnlijk heeft u daar nog nooit van gehoord. Dat is een man die komt uit Granite Falls in North Carolina. En is in dat gedeelte van Amerika heel erg bekend. Echt bekend. Dus dan hebben we de Stones nu gehad op die merkwaardige cd. Als je hem vindt, dan vind je hem leuk. Stoned Cold Country. Zo heet hij. En ik ga door met Molina, Talbot, Lofgren en Young. Die vier man die elkaar al zo lang kennen en zo lang bezig zijn met leuke muziek te maken. Dat lukt ze ook op Cherish.

Vier mannen die al zo lang vrienden zijn. Molina, Talbot, Lofgren en Young met Cherish. Ik sprak u over die merkwaardige cd Stoned Country, Cold Country. En ik denk dat het mooi is om juist van die cd een nummer te laten horen. Dan moet ik even kijken hoe ik hem op kan vinden. Daar staat hij dus. Heb ik altijd een heel mooi Stones nummer gevonden. En ook anderen hebben zich daarover gebogen. Zoals Little Big Town.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Op zijn Rotterdams. De intro heb ik gestolen nu van die presentator van Radio Rijnmond. Ik kom even niet op zijn naam. Doe ik zo meteen wel. Je luistert naar Hans van den Burg en zijn Why I Quit Composing. Nou, dat lijkt me duidelijk. Na Lloyd Cole met Perfect Skin en The Doors met Soul Kitchen. En al helemaal als ik deze ga draaien. Zou ik zo graag willen, maar ik kan het niet.

Ja. Tom Waits en Frank Zappa met de Models of Invention. Zo verrot opgenomen. Ook op koptelefoon hoor. Dan hoor je gewoon wat een ongelofelijke kutopnames dit zijn. Gewoon, eigenlijk. En daarom ook zo goed. Want je kan het ook heel mooi op gaan nemen en dat alles klopt en zo. En dan is er geen klap meer aan. En dat, daarover gesproken, clap hands. Van Tom Waits was dat en Zappa. Hungry Freaks Daddy. Of ik nog luisteraars heb nu, dat zou ik wel eens willen weten. Heb je daar het antwoord op? Stuur dan je antwoord at gmail.com. Maar ik zou het weer op moeten bouwen. Nu, vanaf nu zou ik het programma op moeten bouwen. Want ik probeer het met dit.

Je luistert naar 40 Up Radio met Hans van den Burg. En mocht je in België wonen, dan luister je naar WBRS Radio. Ja, Echo in the Bunnyman was dat met The Cutter. En ik ben in een beetje dirty mood, denk ik. Want het nummer daarna was Dr. Feelgood met All Through the City. En Dr. Feelgood hebben we een keer samen meegespeeld. En op, volgens mij was dat Roskilde. Dat ze voordat ze opgingen een moddergevecht hielden. Of tenminste, die zanger ging op zijn bek in een plas modder. Of hoe noem je dat? Een kuilmodder? Een hoop modder. Ja, in een hoop modder ging die. Ik ga nog even door met die dirty mood.

Ja, de Stranglers. Jee, was dat de Stranglers, zeg. Nou, of dat de Stranglers waren. Dat waren wel de Stranglers, volgens mij. Klonk een beetje als de Stranglers. Sometimes. Volgens mij zingt hij ook Sometimes I Can't Wanna Smack Your Face. Ik weet het niet zeker. Daarvoor de House of Love, wat ik al zei, met Shine On. En we zitten nu zo'n beetje op het half uur van het van Why I Quit Composing met Hans van den Burg. En dan heb ik meestal, dan verzin ik iets op het half uur dat ik dan wat doe. Een themaatje of zo, of bepaalde nummers, of met elkaar te maken, of jatwerk, weet ik veel, kan van alles zijn. En nu is het gewoon dat ik wat nieuws ga draaien voor jullie. Kijk maar of je er wat aan vindt of niet. Het eerste wat ik draai is Temper City. Is dat de band? Nee, de band is Self-Aware volgens mij. Nou, of Temper City, weet ik veel. Maar dit, het is best lekker. En daarna gewoon Brooklyn Party met van Tripping Jupiter. Ja, de band is Self-Aware. Goed.

0: Alexander.
1: Bye, Alexander. Wat hoor ik? Ik hoor iets heel raars in deze ruimte. Maar misschien ben ik te laat naar bed gegaan. Dat kan ook. Maar jij zit dan met een koptelefoon op en je hoort helemaal niks. Het is dinsdag. Morgen wordt het dus heel heet. Woensdag en donderdag wordt het weer heet. Maar dat is voor jullie dan vorige week. Ik hoop dat het goed is afgelopen. Want het was weer code rood. Maar goed, je luisterde naar Temper City met Self-Aware. Brooklyn Party met Tripping Jupiter. En By Alexander met Baya. Dat laatste vond ik dus het meest interessant. En het gekke is, dat geluid, toen dit afgelopen was, hoorde ik een soort pingpongballetje gewoon op de achtergrond. Dat moet in mijn ruimte zijn waar ik dit zit op te nemen. En voor het geval je voor dus leest dat er iets met mij heel erg gebeurd is, dan waren de pingpongballetjes uit outer space waren geland. We gaan even wat relaxter doen. Dus niet meer die rare muziek van den Burg op 40 Up Radio. Maar zeg maar dit van Bob Marley en de Wailers volgens mij, of niet? Kan dat?

Ja, dat klinkt ook wel zo verrot. Dus ik ben echt, ja, ik heb allemaal verrotte nummers in mijn lijst gezet. Dit was trouwens Dave D, Doji Bicky, Mick en Titch. En dan kan ik me voorstellen dat die gasten bij elkaar zitten in de oefenruimte. En dat ze een bandnaam zoeken. En dat je dan, hoe heet je eigenlijk, vraagt aan iemand. Die zegt, ik heet Dave D. En ja, wat zullen we als bandnaam nemen? Ja, geen idee. Zullen we de Wailers nemen? Nee, dat was Bob Marley volgens mij onder de Wailers. Bij wijze van spreken. Dus ze hebben allerlei namen de revue laten passeren natuurlijk. En toen dachten ze van, dacht een van die gasten, wie dat was, of de manager of zo, de platenmaatschappij, die dacht, even kijken, hoe heet die gast eigenlijk? Dave D. Je hebt de Doji, Bicky, Mick en Titch. Ja, dat is het. Die heten, zij heten ze Dave D, Doji, Bicky, Mick en Titch. Met Hold Tight. Dat was een hit in die tijd. En ik heb altijd in mijn lijst een nummer staan waarvan ik me niet meer weet te herinneren wat het was. Of het leuk was of niet en dat soort dingen. Maar ik moet er toch vanaf. Want ik moet meestal een beetje, dat is een beetje, hoe heet dat, een dingetje van mij. Dat ik dan alle nummers gedraaid moet hebben van die lijst. Want ik heb ze er niet voor niks in gezet, ja. Dus, en dit is dan Insincere heet het nummer. En van Sunroom. Het zal ook iets nieuws zijn, maar we gaan even luisteren. Veel plezier, zou ik zeggen.

Nou ja, wat een eind. Nou, het was inderdaad nieuw. Sunroom met Insincere. Ik vond het wel lekker. Eigenlijk, vonden jullie het ook lekker? Is mijn vraag. Wil je daarop antwoorden? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Of ook van de nieuwe dingen die ik draaide. Hè? Of dat wat was of zo. Dat ik dat beter maar niet kan doen. Noem maar op. We gaan eruit met een knaller. Ik probeer zo zacht mogelijk te praten, want het is niet gecomprimeerd of wat dan ook. Dus ik schiet hier zo uit. Ik houd het volume een beetje in de gaten. Ik schiet, als ik enthousiast word, zomaar in het rood. En dat mag niet van de baas van het radioprogramma, van het radiostation. Goed, daarover gezwegen. We gaan eruit met de Prodigy en Breathe. Breath, Breathe. Ik stel het gewoon op een grote hit en ik vond het echt te gek. Helemaal te gek. Toen ik dit hoorde, dacht ik, zo moet het. Maar ik kan dat helemaal niet. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ik hou van jullie en ciao. Zo lekker het begin. Als je dat hoort, dan denk je van, ja, ik ga dansen. Ja, ik ga helemaal uit mijn tent. En dan gaat dat invallen.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter. Dit is 40 Up Radio. 40

Ja, hij kwam uit... Ja. Hij kwam uit Clarkdale, kwam hij. En hij was een multi-instrumentalist. En dat was Ray Stevens. En hij scoorde een mega leuke en grote hit natuurlijk met Bridget the Midget aan het begin van deze nieuwe aflevering van Vandalisme. Hallo, welkom. Mark van Dalen is hier op de radio met heel veel 60s, 70s, 80s en wat rarities. Dat is een Engels woord voor rare toestanden, rare plaatjes en zo. En we hebben zometeen ook Nederpop. Joh, en de nieuwe Rolling Stones. Ik zeg welkom bij Vandalisme.

de zondag en op de maandag. Mark van Dalen met vandalisme, met op 40up en met Pieter en Gordon. Ik moet er nog even inkomen vandaag, dames. Lady Godiva, en we kennen ze natuurlijk vooraleer door de grote hit A World Without Love. En zij waren in ieder geval die Peter Asscher, een van de twee natuurlijk van Pieter en Gordon, want daar hebben we het over. Pieter Asscher, zijn zus was Jane Asscher. En die had jarenlang, in de jaren 60, verkering met Paul McCartney. En daarom waren zij ook heel erg beïnvloed door het sfeertje en door alle leuke muziek van de Beatles natuurlijk. Pieter en Gordon, daar hebben we het over, met Lady Godiva. En die draaiden we hier op 40up Radio. En ik zei het al, we hebben ook nederpop en ook vergeten plaatjes af en toe. Hè. Dit was er zo eentje natuurlijk. Blue Feather. Begin jaren 80 was het een trackje wat volgens mij best wel vaak gedraaid werd door Ferry Maat. Het was natuurlijk ook disco gerelateerd. Maar eigenlijk het vergeten nummer. Het kwam in de tipparade. Het was veel op de radio. Maar we zijn het eigenlijk vergeten. Blue Feather.

0: altijd continu op zoek naar dit soort mooie nummers. Nieuwe mooie nummers. Dit is ook Nederlands, komt uit Amsterdam. Deze Steven Chariot, samen met Eva Valerie. Of Eva Valerie. Of moet dat nou in het Engels of in het Nederlands? Weet ik veel. En dit is gloedje nieuw in ieder geval. Het heet Dive. En ja, ik ben natuurlijk altijd op zoek naar deze muziek. Want ik heb zelf ook, even stiekem reclame maken, een jazz-achtig radiostation met non-stop muziek. Speciaal geselecteerd voor de liefhebbers. En dat heet AllDayJazz.fm. AllDayJazz.fm. Even stiekem reclame gemaakt. Ik hoop niet dat ik van deze zender afgekikt word.
1: Zat er wel niet.
0: Zat er wel niet. Hey, Mark van Dalen hier met oud en nieuw. Heel veel 60s, 70s, 80s, 90s en rarities. Krijgt er zometeen een hele bijzondere van mij. En ja, vergeet de nummertjes, hè. Forgotten 45's. Deze bijvoorbeeld. Dit is Gary Rafferty.

weet zeker dat er mensen zitten te luisteren die deze versie nog nooit gehoord hebben. En ik moet zeggen, ik kwam hem tegen. Had ik ook nog niet. Maar ik vind hem wel belachelijk leuk. We hebben het hier over Dr. Ringding en The Lions Club. Komt van een album uit 2008, een voetbalalbum. Dat is even kijken, dat heet Ska Scandal No. 5, de Football Edition. En Dr. Ringding en The Lions Club. En wat ik hierover gelezen is een ska en reggae cover of the iconic anthem You'll Never Walk Alone is a fan-favorite track that perfectly blends his signature toaster style with the legendary melody originally penned for the 1945 Broadway musical Carousel. Komt dus uit een musical. Nou, hartstikke leuk om dat allemaal even mee te krijgen. Ik heb het ook opgezocht op het internet, sorry daarvoor. Maar dan hoeven jullie dat in ieder geval niet te doen. Dan kun je gewoon achteroverleunen met een glas whisky of iets wat je zelf lekker vindt. En dan lekker luisteren naar wat ik te draaien en te melden heb. Hoop dat je het leuk vindt. Als je wat wil laten horen, mijn WhatsApp staat aan hier in de studio. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. De private WhatsApp van de Mark van Dalen van de Lisme Studio. Hier zijn de Rolling Stones. Ja, en eerlijk is eerlijk, klinkt gewoon weer goed, hè.

0: fantastische muzikanten natuurlijk, de Isley Brothers. Kennen ze van veel andere mooie dingen natuurlijk. Who's That Lady? Ja, ja. The Caravan of Love. En het was ook een goeie natuurlijk, gecoverd door The Christians, kan ik me herinneren. Ja, met Harvest for the World. Je luistert naar Vandalisme. Mark van Dalen hier zo zondagavond van 6 tot 7 uur. En op maandagavond komen wij nog een keer in de herhaling. Dat is voor de mensen die het gemist hebben. En overigens, als je denkt van joh, ik heb een hoop programma's gemist de afgelopen week. Op de website kun je heel veel terugluisteren. Ga daar dan een keer naartoe. 40upradio.nl kun je lekker allerlei mooie programma's die wij maken. Kun je dan terugluisteren? Ja, ja. Hey, we gaan luisteren naar Genesis. Voordat Peter Gabriel eruit ging, hadden zij toch een soort klein hitje. Want daarna werd het pas echt commercieel met Phil Collins aan het roer. Dit is een goeie en die zing ik toch makkelijk mee. Deze Genesis uit de oertijd. De oer-Genesis. I know what I like in your wardrobe. Hoor je nu op 40 Up Radio.
1: It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie

Ja, het was 1974 of 75 dat Peter Gabriel uit die groep ging. Genesis hebben we het over. Daarvoor was het redelijk psychedelisch gebeuren allemaal. Heel erg serieus met de muziek bezig. Ja, en toen kwam

Wardrobe, ergens uit de jaren 70, 73 dacht ik dat het was. Maar goed, pin me daar niet op vast. Hey, ik wil wat nieuws draaien. En ja, het zijn twee artiesten die bij elkaar gezet zijn. Ik vind het toch hartstikke leuk. De ene is natuurlijk, ja, die wordt eigenlijk nooit gedraaid bij 40 Up Radio. De andere zou wel kunnen. Het is een nieuw plaatje van René Vroeger en Waylon. En toch is het leuk. Ja, want het is toch een leuke combinatie. En het is een liefdesliedje, maar het is wel echt een rock'n'roll. En daar houden we van bij 40 Up Radio. En als jullie dat niet goed vinden, vet pech.

opgenomen live door Gruppo Sportivo, die dit jaar hun laatste tour doen, de Farewell Tour. En als je nog de kans krijgt en ziet, pak hem. Want het is echt het laatste jaar dat Gruppo Sportivo live on stage staat. Met natuurlijk mijn collega, die wij ook hier horen op de radio bij met mijn collega Hans van den Burg, die natuurlijk ook hoort hier als presentator en DJ bij 4DM Radio. Ik dacht, we draaien hem even. Is namelijk een leuke vinylplaatje uit van Gruppo Sportivo. En die heet The Talk Show. En daar staat hij op de achterkant, meen ik. Ik heb hem wel gekocht, maar hij zit toch in het cellofaan. Want ik heb geen pick-up, maar dat geeft helemaal niks. Maar het is een leuk vinylplaatje, een 10-inch plaatje met 4 nummers erop. Zat ook een hele oude op van Gruppo Sportivo uit de early days. En natuurlijk deze, That Day, vind ik zelf een hele leuke, mooie geste richting de overleden George Kooijmans van Golden Earring. Dat was Gruppo Sportivo. En dat nummer dat heette That Day. Maar dat misschien ten overvloede, want dat wist je al natuurlijk. Je luistert naar Van der Lismen. Mijn naam is Mark van Dalen en dit is de groep War.

Jessie Ware. Een Britse mevrouw die aardig kan zingen. Werkte ooit met Ed Sheeran. En presenteerde ooit met Jules Holland in een van de afleveringen van Later with Jules. Engels-Brits tv-programma met allemaal optredende artiesten. Wat erg leuk is, je kunt het in Nederland ook af en toe zien op een van de kanalen. Maar ik wring me nu in een hoek waar ik niet uitkom. Goed, zoek dat op. Later with Jules Holland heeft zij ook mee gepresenteerd. Jessie Ware hebben we het over natuurlijk. En dit is haar nieuwe album, die heet Super Bloom. En we hebben ook de titeltrack gedraaid. Hey, dat was het dan weer, Vandalisme, op de zondagavond 6-7. En op maandagavond zitten wij in de herhaling. En je kunt, zoals eerder gezegd, ook luisteren via de website naar programma's die eerder opgenomen zijn. Als een soort podcast kun je dat op je eigen momentje luisteren. Ga naar 40upradio.nl. Mijn naam is Mark van Dalen en dat blijft voorlopig zo. Het programma heet Vandalisme. En we zijn er volgende week weer. Tot dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1977.

0: met Be Good To Yourself, liedje geschreven door Andy Fraser. Inderdaad, die jongen die eerder in de Free had gespeeld. Het kwam van het album Full House. Eén van de vijf letter F-albums die ik vandaag voor je heb in L. Peters. Er zijn er dus nog vier meer.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Deze was in ieder geval uit 77 Full House. En heb ik er nog drie andere ook uit de jaren 70. Poco met From The Inside, 1971. Chris Farlow with The Hill uit 1970 met From Here To Mama Rosa. En Grateful Dead uit de States. Album uit 1974 van The Mars Hotel. Het meesterwerk van deze week, dat komt dan uit de jaren 60. Uit de zomer van 69, Elvis Presley met From Elvis in Memphis. Ga je veel muziek van krijgen. Nu de tweede van Frankie Miller. Hier is het liedje Searching van Full House.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

Frankie Miller van zijn vierde studioalbum Full House. Een van de twee albums van hem in de lijst. Liedje Searching. En tegen het eind van dit uurtje krijg je er nog meer van. Nu naar de derde van Poco. Het album From the Inside.

alleen het bekende werk. Vooral ook de vergeten klassiekers in L. Peters. Wekelijks op 4DM Radio.

0: geschreven door een van de oprichters van de band, Richie Furay, de liedje voor Poco, What If I Should Say I Love You. Een van de 6 noteringen in de lijst, dit From the Inside. En het trekje daarvoor, dat was Just For Me and You. Daar komt nog meer later.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: En dat had ik al verklapt, zoals altijd aan het begin. Meesterwerk nummer 131, want het is tenslotte de 131ste L. Peters. We hebben met deze erbij nog 5 rondjes letter F-albums te gaan, dus daar begint een beetje schot in te komen, eerlijk gezegd. En de meesterwerk van vandaag, dat komt uit 1969 en is van een man die toch wel één van de grondleggers van de moderne rock and roll mag worden genoemd. Ook al jat hij natuurlijk, zoals het een beetje hoort bij de rock and roll, van alles bij elkaar. Elvis Presley heb ik het natuurlijk over. Later dit uur, nog 3 trekjes ervan. Je krijgt nu de eerste 3 van het album From Elvis in Memphis.
1: 1969.

Dubbele dosis van Elvis in Memphis. Eerst hoorde je in de ghetto, daarna dit Long Black Limousine. En Elvis had in de jaren 60 een hele reeks uiterst matige albums afgeleverd die allemaal bij nog slechtere films hoorden. Maar gelukkig, eind 68 had hij er tabak van. Kwam met een tv-special, zeer de moeite en ook dit album natuurlijk.

0: Geen idee nou van Van Elvis in Memphis. Het meesterwerk van deze week in L. Peters. En aan het eind van de show nog 3 tracks ervan, zoals beloofd. Nu naar een man die we kennen uit de jaren 60. Hier met The Hill. Quiz for Hallo.
1: Elke dag anders. Altijd. 40 Up. 40 Up Radio. 1967.

Maar al die uitputtende research die ik ooit heb gedaan voor L. Peters, al niet goed fris, dan kom je af en toe dingen tegen waar je nog nooit van had gehoord. En dit hoort er zeer zeker bij. Chris Farlow with The Hill. Inderdaad, de Chris Farlow die in de jaren 60 bijvoorbeeld ook Out of Time geweldig zong in 66. Cover van een liedje van de Rolling Stones. Maar hier dus met het album From Here to Mama Rosa uit de zomer van 1970. Een hele mooie track ervan gedraaid. Het in the Clouds. Nu naar het vijfde en laatste album van vandaag. En dat is From the Mars Hotel. Grateful Dead. Terug naar 1974 met Unbroken Chain.

In L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80.

0: Een liedje dat een jaar eerder beroemd was gemaakt door Glen Campbell. Gentle on My Mind staat op de 10e van Elvis. Het 10e studioalbum wel te verstaan. Al die soundtracks live, flauwekul en zo. Die neem ik allemaal niet mee. From Elvis in Memphis. Ik heb nog één trekje te gaan en dat wordt deze. Only the Strong Survive.
1: 1969.
2: I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it into words of this song. I can still hear her say,

0: afsluitende trekje van de meesterwerk van deze week. Elvis Presley from Elvis in Memphis. Je hoorde Only the Strong Survive. Ik heb nog wat bonusjes voor je liggen. Straks Poco, maar eerst Frankie Miller van Full House.
1: 40 Up, 40 Up. Listen to the music.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegers in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorper spreidde graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Maar wel hele lekkere. Ik heb zat geen idee toen ik eraan begon vandaag van wat zal ik nou eens draaien. Dus ik ben naar een bakje gegaan waarin allerlei verzamelde rommel zit.

Kijk, dat was nog in de tijd dat je dat als je dan disco's draaide, dat je dan als je dan deze draaide, de hele dansvloer meteen leeg liep. Terwijl ik eigenlijk zo'n lekkere plaat vond die ik dan graag wilde draaien. En dan dacht ik, ah joh, kom op, je vindt het vast. En dan vonden ze het helemaal niet leuk. Behalve als je ergens in een uithoek van het land was. Amsterdam of zo. Ja. Maar goed, dus daar draaiden we dan. Rare Earth en Hey Big Brother. Ik draai even wat oude zooi. Dat is het bakje waar ik in verzeild was geraakt. Kijk, moet je hoor, ik bereid me wel eens heel erg voor. Soms zo nu en dan. En niet altijd, maar vaak, maar zo nu en dan. Maar dan heb ik van die bakjes, dat zijn mappen op mijn computer. En daar staat allerlei muziek in, duizenden en duizenden liedjes. En dan kom je van die dingen tegen die denk je, oh, die moet ik nodig nog weer eens een keertje draaien. Zoals deze, van Spirits.

Het is misschien wel eens boeiend om een onderzoek te doen naar hoeveel groenten hun weg hebben gevonden in de popmuziek. Nu denkt u misschien, die gast is gek geworden. Dat is juist, maar het gaat me om het volgende. Er is een prachtige Zuid-Amerikaanse... uit de zuidelijke staten van Amerika stammen de muziek die heet Zydeco. Tenminste, dat spreken we zo uit. Maar je moet het eigenlijk uitspreken als Les Haricots. En als je dat nou maar genoeg creool uitspreekt, dan krijg je waarschijnlijk Les Haricots. Les Haricots ne sont pas salés. De boontjes zijn niet gezouten. Hier zijn de Rolling Stones en Steve Riley. En een van de belangrijkste instrumenten is het accordeon dat je hier hoort. Zydeco, son pas salés.

Wel een mooie beschrijving ervoor, ja. Dit is migratiemuziek. Voor de mensen die graag spuitbussen hanteren. Rolling Stones en Steve Riley en Sadeco. Les haricots sont passalés. En dan moet je Les haricots uitspreken zoals een Creool dat deed in Frans, Louisiana in Amerika. Die geschiedenis moet je zelf. Die moet ik dan dadelijk even draaien. De band heeft daar ook een nummer over gemaakt. Dat is ook zo prachtig. Maar we gaan eerst deze doen met Michael McDonald. Die Keith Urban helpt. Ja, dit is nieuw. Aan een prachtige tweede stem. Ach, het is zo mooi. Luister goed naar dit fantastische We Go Back. You

Keith Urban en Michael McDonald. Is het niet onwaarschijnlijk tot tranen roeren? Tenminste, dat vind ik dan in ieder geval. En ik hoop dat u dat ook vindt. Ik had het dus over de Fransen die... De Fransen die vanuit Canada naar het zuiden gedreven werden door de Engelsen. Daar is dit prachtige werkje over. Acadian Driftwood, de band.

Zo leuk als je wat verder zoekt dan de oortrommel gaat. Dan kom je dingen tegen. Zoals dit dus, dat Acadian Driftwood. Dan denk je, dat, zou de naam Canada dan van Acadia? Acadia was het Franse kolonie in wat nu Canada is. Ik zou die naam ervan. Dat komt dus van het woord Canada. En dat is dan weer een woord in de Laurentiënse taal. Ik bedoel, hier houdt mijn kennis onmiddellijk op. Want dit komt natuurlijk allemaal van Wikipedia. Dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Maar spannend is het eigenlijk wel. Zoek het maar eens naar. Ik doe nog één keer Michael McDonald. Luister. Oh.

Lelijke. Oh, jammer dat ze dat dan zo lelijk uitveden, weet je wel. Daar kun je toch een betere oplossing voor vinden. Maar ik bedoel, het zijn geniale mensen, die moeten dat dus weten. Maar waarschijnlijk was het in die tijd gewoon van blijf maar spelen. En dan zien we wel hoe ver we zijn. En dan op een bepaald moment is het plaatje vol. Iets dergelijks zal het zijn. Doobie Brothers, minute by minute, by minute, by minute, by minute. Ja. Ik draai gewoon wat er een beetje voor de muis kwam. Laat ik het zo maar noemen. Zoals Steve Forbes en die Amerikaanse.

is de Amerikaan in mij. Ik kan er verder ook niks aan doen. Het is je vergeven, Steve Forbert, wat ik weet dat jij waarschijnlijk wel aan de goede kant van de lijn staat. En als je dit nummer hoort, dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk is om een Amerikaan te zijn. Loudon Wainwright.

gelovigheid kun je soms zo geweldig mooi verpakken. En dat is dit, deze aanklacht van Luden Wainwright tegen Amerika, Going to a Town. En dus draai ik een keertje Jacques Brel.

is van een bijna pijnlijke schoonheid. La désespérée. Ik heb het niet helemaal vertaald, maar ga ervan uit dat het de wanhopigen betekent. Iets heel anders, maar ook in het Frans, want je zit niet voor niks bij Grote Radio, voor die op Radio, vrienden. Ik was Vanessa Paradis, met de Jolle Taxi.

0: Joe Le Taxi. Vanessa Paradis, ze was wereldberoemd, geloof ik, hè? In ieder geval in Frankrijk en ruime omgeving. Iets ergens kan ik me vaag herinneren. Het is gewoon een leuk nummer. In ieder geval eventjes om de sfeer te breken naar Les Desesperés. De wanhopigen die toch nog hoop hadden van Jacques Brel. Oké. Dit is iets heel anders, want we gaan...
1: Hallo alle kanten op met dit programma, vrienden. Luister, hier zijn bijvoorbeeld de Captain.

Rock, hè? Dat fenomeen ken je, hè? Dat is wat je op een bootje moet draaien, je hart, en dat je dan de rest van de jachthaven zich ergens aan je ergert. Dat heet dan Yacht Rock. Nou goed, oké. Maar omdat het dus Captain en Tenniel zijn, wat gewoon echt de truttigheid, echt zoek ze maar op, het is de truttigheid ten top. En dan zingt ze zo'n liedje waarvan je dan denkt, nou, Afternoon Delight zou daar ook wel, oh, die draai ik dan hierna wel even, maar goed. Dus de Captain en Tenniel. En toen dacht ik, oh, wacht, maar dit is zo'n mooie van Elton John. The Captain and the Kid.

The Captain and the Kid, Elton John. Het is toch geniale muziek die die gast gemaakt heeft, hè? Het is zo prachtig. Dit blijft ook in je kop hangen. Goed, oké. We hadden het over The Captain and Tenniel. Dat je dan denkt, nou. Dat is, of nou ja, niet nou in die zin van... Dat is een tamelijk erotisch geladen lied. Iets als een, en dan kijk je verder. En dan, toen zei ik van, oh, Afternoon Delight. Om het even lekker in de middag te doen. Van de Starland Vocal Band. Dus als je die opzoekt, dat is ook een oefening in truttigheid. Maar ze hebben er wel een liedje dat op Amerikaanse radio hier en daar verboden werd. Omdat het verwees naar een middagbezigheid

Oh, ik heb een hele verkeerde opmerking bedacht. Aan het eind. De Silent Vocal Band heeft nooit meer iets gepresteerd, dus dit was hun hoogtepunt. Schaam je! Even iets heel anders, vrienden. Taylor Swift samen met The National, de band van meneer Benes die haar ook produceert. Zo mooi. The Alcott.

Twee mensen komen elkaar tegen in een kroeg. En ze weten, ze zijn verliefd op elkaar geweest. Ze hebben het met elkaar gehad. Maar ze zijn uit elkaar gegaan. Nou ja, hebben ze misschien wel een beetje spijt van. Maar die kroeg die heet die Elkot, daarom heet dat nummer die Elkot. En het is zo mooi. Ze komen al die dingen van elkaar weer tegen. Waarvan ze zeggen, oh, eigenlijk hou ik heel veel van je. Of word ik nu weer verliefd op je. Prachtig. The National en Taylor Swift op. 40 Up Radio met Groot op de radio, vrienden. Hier is Supertramp.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het nationaal hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

If I Were a Carpenter. Je luistert naar Abels Americana. Hallo allemaal. Welkom bij mijn show. En het is New Orleans time. Ik heb mijn hand weten te leggen op een paar mooie verzamelaars. New Orleans funk. Ik heb het er al eens eerder over gehad. En dat is echt te gek. Op het Soul Jazz label. Record label uit Londen. En deze New Orleans funk volume 3... gaat met name over wat Alan Toussaint allemaal in zijn C-Sane studio uitvogelde in de jaren 70. En dit was Eldridge Holmes. Ja, dan weet je dat ook weer. Dat is natuurlijk origineel volgens mij van Tim Hardin. Maar dit was Eldridge Holmes met The Meters. Je hoorde het gelijk, de huisband van Alan Toussaint. En hier is de meester zelf.

Alan Toussaint, zoals je hem nooit hoort. Maar wel in Apple's Amerikanen naam, want ik ben gek op New Orleans music. En deze funk CD staat vol met juweeltjes. Hier is er nog eentje van de Dixie Cups.

Ja, we zijn echt afgedaald. Deep down in the south of New Orleans muziek. Dit waren de Dixie Cups. Ze waren volgens mij een van de eerste die Aiko zongen. En het is een hele, ja god, hele diepe historie over de Mardi Gras Indians. De Mardi Gras is natuurlijk het carnaval. De dinsdag, de vette dinsdag. En dan komen tribes de straat op, zwarte jongens met indianen outfits. Je wil niet geloven hoe dat eruit ziet. Dat is echt heel bijzonder. Daar werken ze een jaar aan met kraaltjes en rijgen en toestanden. En dan komen ze daar. Waarom zien ze er zo uit? Omdat de negers vroeger een onderdak kregen bij de Native Americans. Dus de indianenstammen die verwantschap dachten te zien. En hun dus een schuilplaats boden. En dit is een hele historie. De Mardi Gras Indians. En daar zijn de Dixie Cups natuurlijk ook een onderdeel van. En het is allemaal zo muzikaal interessant. We gaan gewoon lekker door met even kijken. Dit nummer heet Junko Partner.

0: De Junko Partner Worthless Man staat erachter. En volgens mij werd het door Dr. John gezongen, maar in ieder geval door de Crescent City Gold Ultimate Sessions uit New Orleans. Waar anders? Goed, je luistert naar Abels Americana na. En we gaan nu naar de What's Breakaway.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten.
2: Party of Radio.
1: Music, no filter.

Ja, wat een bijzondere singeltje zit. Ik heb even door mijn singlekast geploegd en ik kwam dit tegen. The Watts Breakaway. En het staat onder de naam van Johnny Otis Show. Maar het is eigenlijk een soort van gedreven versie van Shuggy Otis, de zoon van Johnny. Nou ja, dan weet je dat ook allemaal weer. Hier in Abelsmin, die Canada. Eens even kijken. Wat heb ik klaarstaan? Volgens mij zijn hier de Ohio Players.

Ja, dat klinkt ook vet goed, zeg. Oh, de Ohio Players Walked Away From You. Ik hoop dat je het net zo leuk vond als ik. Dit klinkt weer zo lekker funky. We zijn goed bezig hier in Abels Americana, al zeg ik hetzelfde. Maar het wordt natuurlijk tijd voor gebed, dames en heren. Hier zijn de Staple Singers.

0: Ja, dit is de core van alles wat mij betreft. De Staple Singers. Geen dag zonder Staple Singers. En je hoort... Oh, ik denk, daar komt een man aan. Nee, het lijkt een vrouw. Mavis Staples met haar prachtige... Ja, wat is het? Bariton lijkt het bijna. Een cloudy day. Steengoed. Heerlijk. Maar nu, Jan Emaus, vriend en collega, wat krijgen we nu?
1: Dit.
0: Oh, dat klinkt goed zeg.
1: Ja, hè? Zou het zijn.
0: Ik ben het er even helemaal kwijt, maar...

0: Ja, je hoorde natuurlijk Bywater Call. Ik dacht, wat heb ik nou weer voorbereid? Maar dit was de fantastische band van Megan Parnell uit Toronto, Canada. En ze hebben een nieuw album uit. Het heet Broken Souvenirs. Daarvan draaide ik Hold Me Now. Megan Parnell van Bywater Call. Echt geweldig. Goed, een andere, het lijkt wel of ze daar uit de grond groeien allemaal. Hier is een dame ook uit Toronto, Canada, Samantha Martin.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.

Samantha Martin en Delta Sugar, haar band, featuring Steve Mariner. Dat hoorde je in Appels Amerikanen. En ook weer een fantastische strot uit Toronto, Canada. Ik zat net even op haar tourlijst te kijken of ze nog een keertje lekker naar Nederland komt. Maar het zit er voorlopig niet in. Allemaal Canada, Toronto en omstreken. Goed, het is tijd voor de Dutch Corner. Ik draai daar Nederlandse artiesten die het moeite van het vermelden waard zijn. Hier is er een van Theodore, Theo Sieben.

Emery hoorde je van Theo Sieben in de Dutch Corner bij Abels Americana voor 40 Up Radio. Dat je dat maar even weet. En Theo Sieben is een fantastische gitarist, speelt met Jan en Alleman, maar heeft een eigen soloplaat gemaakt. Theodore heet hij. Allemaal leuke blues stukken staan erop. En misschien draai ik er nog wel iets van vandaag. Goed, de Dutch Corner, hier is The Birdcatcher.

En je hoorde muziek in Abels Americana van Birdcatcher. En van zijn album Birdcatcher 2. En Birdcatcher is also known as Roel Spanjers. Pianist, organist, fantastische accordeonist trouwens. Ja. Nou, maar dit is echt een beeldschone plaat die hij in 2024 maakte. En je hoorde een gastrol voor Malford Milligan.

Ja, mooier kan het wat mij betreft bijna niet zijn. Melford Milliken, Texaanse zanger. Hij zat ooit in de band Storyville, maar werkt al heel lang samen met de Nederlandse Jack Hustings. En ik draaide een track van Sweet Cherry Soul, Find Your Way Home. Ja, wat een stem. Geweldig. Goed, Appels Americana, we zijn er nog niet hoor. We gaan nog even lekker door. Hier is een oudje van Sam Cooke. 40 of Radio. Music, no filter.

Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is Sam Cooke. Een B-kantje van Let's Go Steady Again. Trouble Blues. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond, ja, deze stem, dat is weer galoos. Goed, hier is Ellie Paperboy Reed.

Je hoorde Ellie Paperboy Reed hier in Abels Americana. En de man heeft een nieuw album uit, Getting There. Dat hoorde je ook, de titeltrack. En hij komt ook naar Nederland, namelijk naar Sittard. En naar Groningen tijdens het Take Root Music Festival. En naar Breda. Dus binnenkort hoor je deze stem, kun je hem live horen. Goed, en dan nu gaan we weer even naar New Orleans met de Deslandes.

Delondes hoorde je hier in Abels Americana met Cordelia van hun nieuwe plaat Don't Let It Die. En het is een eerbetoon aan de helden die zij hebben gehad. Swamp Dogg, Johnny Cash, Clifton Chenier. Dat soort mensen zijn ze zwaar door beïnvloed. En ze zeggen dat ze erg op de band lijken. Nou, dat kan. Ieder zijn eigen mening daarover. Goed, Abels Americana zit erop. Leuk dat je luisterde. En blijf nog even op de zender op 40 Up Radio, want daar doe ik het voor. En ga genieten daarvan. Ik kom volgende week weer terug. En hier is als toetje Nathan Evans Fox.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Nee, Nina Hagen die heeft een beetje het Marianne Faithfull effect ondergaan. Want die klonk vroeger, het is evening. En later klonk ze zo. En ja, Nina Hagen klinkt natuurlijk ook nu onbeschrijpelijk, weiblich.

0: the symbol.
1: Ja, nee, dat is dus Sophie Straat. En Sophie Straat, er was van alles om te doen. Want die had dit opgetreden ergens op een festival Down the Rabbit Hole. Geloof ik, in Nederland. Of nee, de Best Kept Secret ken ook wel. Dat was dan niet meer geheim, hè, Best Kept. Maar iedereen wist het. En later had ze opgetreden in Gent, op de Gentse feesten. En toen had ze gezegd, alle witte mannen naar achter. Wow, en die witte mannen die waren allemaal woedend. We worden gediscrimineerd. En de kariter, die gingen allemaal gingen bij het gelijkbelangenbehartigingsgenootschap in België gingen ze allemaal verhaal halen. Want het kan toch niet? Hoe durft die Sophie Straat, hoe durft die dat te zeggen? Maar die wilde gewoon meer ruimte voor de gay. Nee, dat heet helemaal niet meer zo. Nee, wacht even, voor de queer, voor de girls en de people of color wilden zij meer ruimte vooraan bij de moshpit. De moshpit, dat is gewoon een soort gebied waar je headbangt en elkaar verwondingen toebrengt tijdens de muziek. En dat gebeurde doorgaans alleen maar door witte mannen. Maar ze vond dat andere mensen ook wel eens recht hadden op die moshpit. Vandaar dat zij dat dus zo zei. En enfin, een hoop gedoe allemaal. Toen zei Thijs Schrik, die schreef een stuk in de NRC. Die ken ik omdat hij eerst was chef cultuur en chef media van NRC. En nu schrijft hij over popmuziek. En die schreef, ja, maar dat girls to the front en witte mannen naar achter en zo. Dat is al heel oud. Dat is al heel oud. Er was een band, Bikini Kill. En de frontvrouw van deze band, die heette Kathleen Hanna. En die zei dat al in de jaren 90. Zei ze dat al. Hier zijn ze.

Yeah, that's Bikini Kill. Right. Dat is dat Demi Rap, heet het nummer. Maar dat is dus eigenlijk al heel oud. Dat die witte mannen een beetje aan de kant moeten. En dat is ook goed. Ja hoor, nee, dat mag best, vind ik.

Yeah, that's Slia. Tell me it's over. All right. Studio Milo. Met Fiona Apple. Draai ik ook vaak, ben ik een enorme fan van. Jawel. Criminals.

0: wat ze noemen dream pop. Dream pop. En het is van Mazzy Star. Dat is een Amerikaanse band die in 1989 was ontstaan. Dus en die zweven sindsdien een beetje zo door de wereld van de muziek met die dream pop.
1: Zo! Fijn wakker worden.

0: Ja, Miriam Bradley, dat is een wonderkind uit Ierland. Die kan ongelooflijk goed gitaar spelen. En die heeft heel veel solo dingen opgenomen. Maar nu dacht ze van, nou, ik moet het toch eens anders gaan doen. Misschien ook met een band. Want ze is pas, ik geloof pas 21 of 22 of zoiets dergelijks. Dus die heeft nu een album gemaakt. Of dat komt uit. Met een band. Not Going Back heette dit nummer. Ik ga nu toch eens even een lans breken voor Yoko Ono. Want dat is, ja, dat is de reden dat de Beatles uit elkaar gingen. Zeggen ze altijd. Een vreselijk mens. En kon niks. En weet ik veel. Dan vergeten ze ook gewoon heel erg dat John Lennon zelf voor haar heeft gekozen. Uiteraard. Maar ze kon wel degelijk wat. En het was ook een leuke. Is ook een leuke kunstenaar. Ze leeft nog steeds. Ja, ja. Maar in 1981. Toen John Lennon nog geen jaar dood was, vermoord was. Toen bracht zij een album uit, Season of Glass. En Season of Glass, dat was een album dat stond. Dat ging helemaal over de verwerking, de rouw, verdriet, verschrikkelijke emoties, woede. Van het verlies, de verschrikkelijke moord. Waar wij allemaal diep van door onder de indruk waren en treurig waren. Ik was 15 destijds, maar ik heb een dag alleen maar op mijn kamer gezeten. En woedend geweest. Woedend! Maar nu is die Seasons of Glass is heruitgebracht. En van dat album draai ik Mindweaver.
1: Hallo? Hi. How are you? I'm fine. What's up? No, it's all right. Yeah. Go ahead, I'm listening. Yeah.

vind wel dat het de moeite loont om dat album eens te beluisteren. Season of Glass van Yoko Ono uit 1981. En nu dus weer heruitgebracht. Ook op vinyl. We gaan naar Cilla Black. Cilla Black, waar de Beatles overigens ooit een nummer voor geschreven hebben. You're My World. En Cilla Black, ik dacht vorige week aan haar, omdat de vrouw van Burnham, Andy Burnham, de nieuwe premier van Groot-Brittannië, die heet Marie-France, achternaam ben ik vergeten, maar dat is een Nederlandse, die al heel lang in Engeland woont, en die deed ooit mee aan een datingshow, die gepresenteerd werd door Cilla Black, want Cilla Black was buiten zangeres ook televisiepresentator. Een ongelooflijk leuke, geestige, ad remmen, grappige vrouw was dat. En die vrouw van Andy Burnham, die hadden toen al verkering en zij deed mee aan die datingshow van Cilla Black. Omdat zij een soort carrière wilde maken in de presentatie, televisiepresentatie. Helemaal niet om een nieuwe vriend te vinden. Maar Burnham was ontzettend bang dat hij er zou verliezen. Omdat hij zelf een beetje een dikkige aan de chips en fish and chips verslaafde man was. Maar niet verloren en ook nog steeds bij elkaar. En met die televisiecarrière van die vrouw is het nooit iets geworden. Maar ze is wel heel hoog in allerlei. Ze heeft een eigen bedrijf in Manchester. Enfin, maar dus, Cilla Black, inleiding. Die heeft een heel mooi nummer opgenomen. Dat heet Liverpool. Want ze kwam ook uit Liverpool, net als de Beatles. Heeft een heel mooi nummer opgenomen. Liverpool, Lullaby.

0: Cilla Black, Liverpool Lullaby. Maar wat mij nou opvalt aan die zang van Cilla Black... Weet je wie ook zo zong als Cilla Black? En die, nou ja, of die dat dan met precies hetzelfde vibrato... dezelfde soort zang... David Bowie. Ja,
1: this is something that we used to do a long, long, long, long time ago. And we thought, as is the last show, we'd like to do it tonight.

0: Be quiet. Thank you.
1: Stil, jongen.

hielp. Dat was deze live avond. David Bowie. En ik kwam erop omdat hij soms, als hij zachter zingt, precies hetzelfde zingt als Cilla Black. Of andersom. Maar er waren natuurlijk veel meer mensen waarschijnlijk die in die tijd zo zongen.

That's Verge Imaginary Big Band. Dat is een gezelschap uit Leeds. Ongelooflijk veel mensen zitten er al in, meer dan 40. En het wordt nog steeds groter. I shall not be moved.

Yeah. Hoort u deze man ook weer? Josh. Even kijken. Can't buy me love. Josh. Lynette. Yes, Josh Lynette. Can't buy me love. Daar gaan we weer. Aunt Dinah has blowed the horn. We zijn er doorheen.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
4: Van kust tot kust, Jan Emaus.
5: Nou, we gaan het een keertje een beetje anders doen. Met jullie welnemen, trouwens ook zonder jullie welnemen. Zo zijn we dan ook weer. Kort geleden had ik een onderhoudend gesprek met 40 Up-collega Vincent Bijlo. Onze gesprekken zijn altijd onderhoudend. We hadden het over het fenomeen tijd. Vincent was naar een manifestatie geweest in Groningen, als ik het wel heb, gebouwd rond het fenomeen tijd. En hij heeft een uur over tijd gemaakt. Niet over tijd, maar over tijd gemaakt bij 40 Up. Vorige week was dat bij hem te beluisteren. En toen dacht ik, ja, ik wil er ook wat mee doen. Met tijd. Dus ik dacht, hey, de Moody Blues, die hebben ooit in 1967 een heel album besteed aan het beschrijven van één dag. Wauw, dacht ik. Als ik dat hele album nou eens een keertje ga uitzenden bij 40 Up. Moet toch kunnen? Ja, alles kan hier, dus waarom niet? Days of Future Past heet het album. Ik ga niet alle titels opnoemen. Het is gewoon een dag die langskomt. Ik moet wel bekennen, de afsluiting van die dag, The Night in White Satin, kan ik eigenlijk niet meer horen. Maar voor de volledigheid toch maar. Nou, daar was het uur niet helemaal mee gevuld. Dus ik heb het uur volgemaakt met nog wat tracks die ik gewoon goed vind van de Moody Blues. Het heet Legend of a Mind. Thinking is the best way to travel. Nou, Legend of a Mind is ook een beetje een tijdbeeld, zou je kunnen zeggen. Gaat over Timothy Leary, de filosoof der hippies, zal ik maar zeggen. Thinking is the best way to travel. Nou, dat spreekt voor zich. Never Comes the Day ga ik draaien. En dan sluiten we af met I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Als je niet van de Moody Blues houdt, niet verder luisteren. Als je twijfelt, toch doen. Ik ben nu al dankbaar voor je aandacht.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

make.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.

me. Just watch me. Watch me. Just watch me. Watch me. Just watch me.

Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met